0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een aidsconferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een tiental gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om. En ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het Parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten. Maar dus volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Corné Klein hier, 3 uur lang de meeste muziek in de morgen in de Gouden Uren. Gouden Uren zijn voor jou, voor jou, voor jou en voor jou. En suggesties zijn altijd van harte welkom. NPO Sterren NL, de NPO Luister-app. Helemaal gratis en voor niks, kost je niks, dus lekker even appen.

voor de kater. Hey. Wij gaan nooit meer slapen. Nee. Maak mijn moeder niet trots. Hey. We groeien nooit op. Hey. Alles op de pof. We geven geen fuck. Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de star. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: Wat een zangeres is dat. Rutja Kot en Leun op mij. Ik spreek je zo in het volgende uur met nog meer hits uit de top 1000 en later de favoriete top 3.
1: Ik zong altijd mijn liedjes. Ik was nog

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK-voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zege van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al lokale burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

tegenwoordig helemaal loose met zijn nieuwe single. En dit was Schaam je voor je tranen niet, daarvoor nog De Dijk en Dansen op de vulkaan. Op zich geen probleem, tenzij de vulkaan actief is, dan zou ik het even laten als ik jou was. Dan wordt het een hele hete dans. De Dijk dus, bij Sterren NL. Goedemorgen, geniet lekker van je bakkie, van je theetje, van je koffie en een croissantje of een krentenbol, sneetje brood, een cracker, het kan allemaal. Je happy en je sappie, dan zorg ik voor hele goede muziek. Zometeen Frans Duits, Monique Smit komt eraan en nu de T-set met She Likes Weeds.

0: blijft lachen met deze gasten. Vooral met Donnie natuurlijk, al zijn teksten zijn echt briljant. Donnie en Robert van Hemert met de paradeplaat Fisherman's Friend. En daarvoor voor Nienke, Clouseau met Anne op sterren en L.
1: Al mijn hele leven

Peter Beens, Partytime. Ja, ik had het dus over Partytime met Madonna in de AFAS Live. Een leuk feestje. Mocht je daar kaarten voor hebben, heel veel plezier. En ga je vandaag gewoon naar Amsterdam voor World Pride en de Canal Parade. Ook heel veel plezier. Geniet van alles. Peter Beens dus, Partytime, brengt ons bij Kido van der

Dessel, Het Cafeetje en Guido van der Graaf hoorde je met ciao, doei, adios. Nou zeg ik ook even adios, maar gewoon voor een paar minuten. Want ik ben straks bij je terug met het laatste uur en de favoriete top 3. Heb je nou 3 favoriete liedjes? Wil je die gedraaid hebben in jouw favoriete top 3? Laat het even weten via corné@sterren.nl of via de NPO luisterapp. Frank Boeien is hier met zijn groep. Hij zingt over zwart-wit.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist de Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

dat was Bart Hoogkamer en Stappen. De favoriete top 3. En daarvoor nog Toontje Lager. Ben jij ook zo bang dat alles automatisch wordt? Ja, dat is natuurlijk een plaat uit de jaren 80. Die tijd is al lang aangebroken dat alles automatisch is en gaat. Zometeen de favoriete top 3. Die favoriete top 3 is...

jong en dom. Als je wint, dan heb je vrienden. Ze zijn er allebei niet meer. Maar we draaien deze hit met liefde en plezier voor je regelmatig bij Sterren NL. Herman Brood en Henny Vrienten. Hey,

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist de Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Perry Krams.
4: Ja hoor, met een brede glimlach reed ik weer naar de studio in Hilversum. Om maar de komende 3 uur weer een groot feest van te maken. Dankjewel Corné voor de gouden uur en de komende 3 uur Perry's Weekend.

0: vaak zeggen dat dit echt een van de grote hits van dit moment is. En daar ben ik helemaal met hem eens. Yves Berendsen, wat een toplaat zeg. Misschien is het tijd.
1: Je zit midden in het weekend. Zaterdagmiddag, 12 uur. Het grootste feest in het weekend. Dit is Perry's Weekend Party met Perry Krams.
0: Ja, daar zijn we weer op de gezellige zaterdag van de SterrenNL. Het is weekend, dus er zit groot gros van het land in een goed humeur. Tenminste, dat valt mij altijd op, hè. Nederlanders, wij houden van weekend. Nou ja, sterker nog, we houden gewoon van vrijheid. Vrijheid van meningsuiting, vrije dagen, vrije weekenden. Dat is, dat zit in onze natuur. Daar houden wij van. En wij houden ook van een beetje gezelligheid. Nou, daar ben ik dan weer voor. Ik zorg voor de komende 3 uur voor een glimlach op je gezicht. Tenminste, ik doe mijn best om het voor iedereen naar het zin te maken. Met leuke Nederlandse muziek, een leuk spelletje. We spelen straks de muzikale code. We draaien heel wat verzoekjes in het laatste uur. Wat mij betreft is er geen tijd te verliezen om eens eventjes een zwingel aan te geven aan deze show. We zijn er weer de komende 3 uur. Perry's Weekend Party op de gezelligste zender van Nederland. NPO SterrenNL.
2: Het weekend gaat bijna weer los. Gooi die frituur maar aan.
0: Ja, we zitten er middenin hoor. Dat welverdiende weekend.

Ja hoor, vol gas er tegenaan.

met Jeffrey Haysen. Dit is Labeltje Labeltje. Yeah.

het is de tijd dat mensen verliefd worden in dit land. Circus Cursus, daarom geheel terecht nu even op Sterren NL Radio met het geweldige Verliefd. En over verliefd gesproken, als je verliefd bent en je bent wat verder, dan lig je ineens leven.

Ja, zo is het. Jammer dan, dachten meerdere mensen maar zo makkelijk in het leven. Dat je gewoon dacht van, ja weet je, jammer dan, zak er lekker in. Gewoon zo makkelijk denken. Dat je niet zo doemdenkerijen om je heen hebt. Daar is soms heel boe van in het leven. Stef Engel daarvoor, Gerrit Snijder en Cubaanse Café. Een heerlijke zomerplaat in de zomer. En ik moet zeggen, wat weer betreft hoeven we dus eigenlijk helemaal niet naar het buitenland dit jaar. Ik vier het dit jaar ook Rondumhausen. Ben gewoon lekker thuis. Ik ga verder ook niet weg, niet op vakantie. Maar als je dat weer dan bekijkt, en ook de afgelopen dagen, het was gewoon echt, het was smullen geblazen. En ook de komende dagen blijft het nog steeds erg lekker. Ik zie zeker tot en met dinsdag temperaturen zo tegen de 30 graden.

Nou, lekker. Waarbij het op maandag en dinsdag wel een klein spatje regen kan vallen. Dan doen we het dan maar mee. En is er nog regen in Nederland? Nou, daar rijden wij bij CNNL Radio nog een extra zomerritje om die zonnestralen dan maar via de radio bij te krijgen. Heb het over zomermuziek? Heb het over Dries Roelvink natuurlijk? Dit is Ik Kom Eraan op CNNL.

Your amor, amor, por favor. Het is inmiddels 12:30 geworden en ik krijg al een appje van Berry. Doe jij wel incheckberichten? Ja, zeker. Gaan we zo meteen even doen. Binnen nu in een paar minuten. Als je erbij bent, als je meeluistert naar Sterren.nl, is dit het moment om de NPO luisterapp er eventjes erbij te pakken. Je gaat dan naar Sterren.nl. Dan pin je hem even vast. Rechtsbovenin op dat pinnetje druk is dat altijd het eerste radiostation wat opent als je de NPO luisterapp opent. Kleine tip van Flip. En dan hoef je niet zo ver te scrollen, want wat hebben de geweldige radiozenders bij de NPO, hè, waarvan Sterren.nl toch wel de gezelligste. Mag ik zeggen, toch? Jawel, toch? Nou ja, gezelligheid, dat ga ik gewoon bij deze bewijzen met Monique Smit zometeen. Ik wil je helemaal weer eens even heuken op deze zaterdag. En dat doen we natuurlijk met Normaal. Dit is Deur Donderen op Sterren.nl.

Koningsmid. Ik wil je helemaal de voren normaal en deur donderen. We gaan eens even wat interviewberichten erbij pakken, lieve mensen. Als je meeluistert naar Sterren.nl is de NPO Luister op de plek waar je terecht kunt om jouw berichtje achter te laten. In onze berichtenbox, Sterren.nl berichtenbox. Ik heb een appje binnen van Mathieu, die zegt: Hedy Perry, ja, voor mij geen vakantie op dit moment. Ik ben gewoon heel hard aan het werk op deze 1e van augustus. Ik ben namelijk kermisklant. Kermisklant, ik vind dat zo'n... slap aftreksel. Ik vind het een kermisexploitant, zo noem ik het liever. Die werken zo hard, hè. Dus nou ja, goed. Je zegt het zelf, dus dan mag het ook, Mathieu. Dus hij is hard aan het werk vandaag. Hij is aan het opbouwen op dit moment. Waar, Mathieu? Laat even weten in de NPO luisteren. Ben benieuwd. Misschien kunnen mensen daar lekker naar de kermis toe binnenkort. Hartstikke leuk en succes daar met het opbouwen van de kermis. Mariska, die luistert mee. Mariska, natuurlijk, ik zie al wat je aanvraagt. Straks in het laatste uur ga ik dat eens even voor je draaien. Geen enkel probleem. Hanneke is erbij, die zegt: joh, Perry, voor mij wel vakantie. Ik luister mee vanaf Mallorca. Het is hier echt heerlijk toeven. We hebben Sterren.nl natuurlijk met ons mee. We luisteren overal waar we kunnen naar Sterren.nl. Wij kunnen jullie gezellige muziek niet missen, ook niet op vakantie. Nou, Hanneke, dat is goed nieuws. Dat is fijn, dat is leuk om te horen. Arthur die luistert mee, die zegt: ik ben erbij. Nou, Arthur, hartstikke fijn. Leuk man. En Toon die is er ook bij. Die wil graag iets van Rutger van Barneveld horen. En wat ik dan draai, dat is wat hem betreft geen probleem. Als er maar iets van Rutger is, dan is het al gauw goed. Nou, we gaan zo meteen eens even in onze bak kijken. Zullen we dan gewoon zoete zomernachten doen of zo? Misschien is dat wel leuker voor strakjes, hè? Hetty die luistert mee. Hetty gezellig. Gijs die zit op dit moment op de fiets. Die is een rondje aan het fietsen. Het is heerlijk weer ervoor, schrijft hij. Nou, vandaag een graad of 24. Is inderdaad prima fietsweer. Het zonnetje hoog aan de hemel. Toppie. Ook Brigitte is erbij. Brigitte, een hele goede middag. En Jordi zegt ook: Perry, het is weer ouderwets gezellig op de zaterdag op Sterren.nl. Leuk dat je erbij bent, Jordi. Zullen we zo meteen nog even een klein rondje doen dan? Klein rondje inzichtbericht gaan we dat doen. Eerst eventjes de nieuwe plaat van zanger Kafke. En die is leuk. Het is Ouder Worden, nu op Sterren.nl.

De luisteraar Ria. Ik weet dat ik er een plezier mee kan doen met Jeroen van Zelst. Jouw liefste wens op Sterren NL. Nou, we gaan nog even wat berichten erbij pakken. Ik zie dat het al richting de 1 uur loopt, dus ik moet een klein beetje vaart maken. Maar ik vind het nog wel leuk om een paar appjes erbij te doen. Tony, die zegt, ik ben er ook bij, Perry. Hartstikke gezellig. En ik maak me op voor een nieuw voetbalseizoen. Ja, snap ik wel. Ik zie wat voor club je bent. En die hebben een fijne speler aangetrokken. Een oud Ajax-ziet. Dan weet je misschien wel over welke club ik het heb. Je mag gokken als je nu luistert naar SterrenNL. Een club in Nederland die het heel leuk heeft gedaan afgelopen seizoen. Heeft een topspeler aangetrokken. Een oud Ajax-ziet. On fire. Je weet wat ik bedoel. Arie die luistert mee. Rick is erbij. En ook even zien. Serena die zegt, Perry, zou je voor mij misschien iets van Gebroeders Co willen draaien? Nee, dat is leuk. De Gebroeders Co kan ik zo meteen ook wel eens even opzoeken. Toeter op een waterscooter of zo. Dat is een leuk plaatje. Die draai ik niet zoveel op Sterren. Danielle die is erbij. Daantje die zegt, hey Perry, we zijn weer lekker aan het werken bij ons in de dorpswinkel. Het is altijd stormlopen op de zaterdag. Dus ook vandaag is het weer lekker druk. Het is aanpoten, maar wel echt gezellig. Alleen maar leuke mensen in de winkel vandaag. En dat scheelt al een slok op een borrel, schrijft ze. Dat is altijd leuk. Annick die luistert mee. Die zegt, zou je eventjes de groeten willen doen aan mijn beste vriend Vincent. Dat is vaste luisteraar van SterrenNL Radio. Ik had hem beloofd om een berichtje te sturen. En ik hoop dat je deze even wil lezen. Groetjes van Annick. Nou, bij deze Annick. Vincent, je krijgt de hartelijke groetjes. Jorn is erbij en ook Jelle, die is druk bezig. Die is een boot aan het opknappen, zie ik. Hij stuurt een foto erbij in de NPO-luister hebben. Zegt, kijk eens Perry wat ik aan het doen ben. Dit dus. En ik zie een boot, daar is de hele bodem van geschuurd. Er moet nog wel een hoop gebeuren, zie ik. Maar het ziet er goed uit, Jorn. Heel veel succes nog. Nou, even één appie nog. Dat is van Mick. Die zegt, hey Perry, is het niet tijd voor een piratenplaatje? Nou, misschien wel, misschien niet. Dit is natuurlijk niet echt het radioprogramma waarbij ik veel piratenmuziek draai. Dat hebben we vanmiddag, hè. Vanaf 5 uur het Piratenuur met Marcel de Vries. Maar goed, ik zal zo meteen eens even kijken of het gaat lukken. Zometeen in ieder geval wel deel nummer 2 van Perry's Weekend Party. En daarin gaan we een spelletje spelen. Het is zometeen tijd voor de muzikale code. Oh.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken, met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag, met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Perry Krams.
4: Ja, soms heb je gewoon plaats.

0: toch en blijft toch wel een van mijn favoriete liedjes hoor. René Vroger en Billy Dans.
1: Perry Kroms.
0: En de stad. En als je dan kijkt naar favoriete liedjes uit het verleden, dan is die plaat die ik ervoor heb gedraaid ook wel een van mijn topplaten. Drukwerk en Marianneke. Deel nummer 2 van Perry's Weekend Party, waarin we zometeen eens even druk bezig gaan met een spelletje. Het is zometeen tijd voor de muzikale code. 3 liedjes die je gaat horen en jij kan daarmee het Sterren NL prijzenpakket gaan winnen. Ik beloof hier een leuke ronde te worden. Ik heb een hele leuke opgave bij me. Dus ik ben benieuwd hoeveel mensen dat zometeen goed gaan hebben. En er kan maar 1 winnaar zijn, maar speel zometeen gerust mee. Want ja, als je meespeelt, maak je dus automatisch kans op dat Sterren NL prijzenpakket. Eerst nog even wat lekkere muziek. Wat dacht je van Hike? Lekker in de zon, wel toepasselijk vandaag. Eerst even Jeffrey Kuipers. Ja hoor.

0: Lekker, lekker in de zon!
1: Als jij mij vraagt, Perry, wat vind jij het allerbeste zomerliedje ooit gemaakt? Dan is de kans heel groot dat ik dit liedje noem. Hike en Lekker in de Zon. En de voordeman die misschien op dit moment wel lekker in de zon ligt aan de Spaanse Costa, heeft hij goed gedaan. Het Nederlandse heeft hij verruild voor Spanje. Hoewel, voor het weer hoef je dat nu niet te doen. Dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. Maar hij is daar permanent gaan wonen, Jeffrey Kuipers. Hij komt af en toe nog eens voor een optreden naar Nederland. Zo zien we hem hier nog wel eens in dit land. Maar over het grote deel van de tijd zit hij in Spanje en heeft hij daar dus een kapperszaak geopend. Ik heb zo meteen een Corrie Konings voor je. Er hangt iets in de lucht, namelijk Amore. Je hoort daarna Raymond Hermans en Wesley Klein. Dit is

Er hangt iets in de lucht, Amore op SterrenNL. Het is zometeen tijd voor de opgave van vandaag van de muzikale code. Kan één ding zeggen, smeer je oren. Zorg dat de radio ietsjes harder staat, dat je het goed kunt verstaan, want het kan jou...

0: Hey Speelman, nou, er komt zometeen een plaat aan. Ik weet niet of ik die ooit op SterrenNL heb gedraaid. Maar eerst eventjes het volgende, want het is tijd voor een spelletje.
1: De muzikale code.
0: Het is tijd voor de muzikale code op deze zaterdag. Het spelletje wat jou flink in de prijzen kan helpen. Tenminste, dat kan je bij jezelf doen, hè. Als jij de muziekkenner bent, de beste muziekkenner uit jouw familie, vriendengroep of op school, whatever. En je wil meespelen om eens even dat te testen. Nou, drie liedjes die komen zo meteen kort na elkaar voorbij. Jij moet even onthouden welke drie liedjes dat zijn. En je mag in de NPO Luister-app direct deze drie liedjes laten weten. Dus nummer 1 is dubbele punt, nummer 2 is dubbele punt en nummer 3 is dubbele punt. En dan kan het zomaar zijn dat ik jou straks eventjes ga bellen op SterrenNL en dat jij mag vertellen welke drie liedjes dit zijn.

En dat is hem lekker zomers, hè. Het zijn drie zomerplaten. Heerlijke nummers trouwens. Laat even weten, welke drie nummers heb je net gehoord? Je kan het laten weten via de NPO Luisterapp voor het Sterren NL prijzenpakket. Wat gaan we zo doen? Ik heb zin in een verzoekje. Nou, laat even weten via de NPO Luisterapp alvast even eentje die ik zo kan draaien. Misschien wel leuk om juist even een zomerplaat aan te vragen. Doe dat in de NPO Luisterapp. Komt er in diezelfde app een berichtje binnen van Matthijs. En die vraagt een leuke plaat aan. Die zegt, Perry, ik ben er terug van vakantie. En daar herontdekte ik een lekkere zomerplaat. Zou je die even kunnen draaien? Nou, ik heb hem echt overal gezocht. Er was bijna nergens te vinden. Maar ik heb hem gevonden, Matthijs. Het gaat over Flair met AC. Ken je deze nog?

Je zou er maar last van hebben. Twee motten in je oude jas. Het is lekker kriebelen. En de Voormar, stemmen in je hart. En ook Flair, ja, die wil ik nog even aanhalen. Wat een topplaat is dat, hè. Dankjewel, Matthijs, voor de aanvragen van deze zomerplaat. We zitten ook midden in ons spelletje, de muzikale code. Ik ga hem zometeen, de opgave van vandaag, nog één keer aan je laten horen. En dan mag jij via de NPO Luisterapp laten weten welke platen jij denkt te horen in de opgave van vandaag. Het kan jou het goed gevulde Sterren NL prijzenpakket opleveren. Zometeen nieuwe muziek van Danny Vroger en Mickey van Wijk. Knipperlicht komt eraan na Henk Dissel. Dit is een bom op Sterren NL.

0: Jogger is lekker bezig met zijn muzikale carrière en heeft de handen ineengeslagen met de Mickey van Wijk voor deze plaat. Knipperlicht.
1: De muzikale code.
0: Ik ga hem nog één keer aan je laten horen, de muzikale code van vandaag. Mocht je hem bijvoorbeeld gemist hebben, niet goed gehoord hebben, spits nu je oren, want dit kan jou zomaar in de prijzen laten vallen vandaag. En ik wil direct in de NPO Luisterapp weten welke platen jij denkt dat het zijn. Dus plaat 1, 2 en 3, dubbele punt. En laat maar weten welke platen dus je nu gaat horen in de opgave van de muzikale code.

0: Sterrenl. Zo meteen de finale van de muzikale code. Als jij dus kans wil maken op het prijzenpakket, laat het weten via de app welke platen jij denkt te horen in die opgave van de muzikale code. Zometeen weet je of je gelijk hebt naar Donnie Ponce, Drink Rode Wijn, Eerst Russo en Mart Hoogkamer. Dit is Pakt Mij.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie je

0: Vertel dat rode wijn iets is wat je niet echt veel in de zomer drinkt, maar dat dat meer een soort van herfst-slash-winterwijntje is. Klopt dat? Geen idee.
1: De muzikale code.
0: Goed, wij gaan belangrijkere dingen doen. De finale van de muzikale code. Ik heb heel veel appjes binnengekregen. Ze zijn allemaal in de hoge hoed gegaan. En het appje van John de Laan, die is er uitgekomen. John, jij stuurt de volgende antwoorden. Ik noem op. Nummer 1, zeg jij, John Westerlange Frans, met Wat een hete zomer. Die staat erbij. Op nummer 2, Jan Smit en Tranquilo, Tranquilo. Jan Smit, die precies over een week daar in Volendam zijn concert heeft, staat erbij. Nummer 3, André van Duin en Als de zon schijnt. John, dat zijn jouw antwoorden. Dan is er nu een kwestie om hier op de knop te drukken. Dan weten wij van de computer of jij het bij het juiste eind hebt. Ja of nee, John, hou je vast. Daar gaan we.
1: De muzikale code is...
0: Nou.
1: Gekraakt.
0: Ja! John! Hoppa! Dat is lekker. Wat hartig gefeliciteerd, John. Ik stuur jou het Sterren NL prijzenpakket. Het enige wat jij nog hoeft te doen is eventjes jouw adresgegevens te sturen in de NPO Luisterapp. Dan gaan we dat eens eventjes dik in orde maken. Zometeen het laatste uur van deze zaterdag. En in dat uur draai ik alleen maar verzoekjes. Laat maar weten via de NPO Luisterapp. Wat wil jij horen? Nou, deze plaat heb ik nog aan je beloofd. Dit is mijn verzoekje voor jou, voor iedereen in Nederland. Misschien wel de zomerhit van dit jaar. Rutger van Barneveld. Dit is Zwoele Zomernachten. Tot het nieuws van 2 uur.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Perry Kramps.
3: All right, wat wil jij?

liedje John West en Zou dit wel liefde zijn? En dat was ook precies de tekst die erbij werd geschreven door Bianca. Het is een van de gezelligste liedjes wat mij betreft. Van John West, Zou dit dan liefde zijn? En daarvoor Martin Morero en Spijt is voor later. Die heb ik gedraaid voor Ted. Nou, nog een uurtje ben ik bij je. Nog een uurtje met gezelligheid Paddy's Weekend Party op de zaterdag. En dit uur draait dus alleen maar verzoekjes. Die kun je aanvragen via de NPO Luister-app. Bart, die zegt, Joper, ik wil graag even een verzoekje aanvragen voor mijn beste vriend. Dat is namelijk Ferry de Lits en Shaq. Zou je die even kunnen draaien? Nou, natuurlijk gaan we dat eens even doen. Maar Bart is eens even uit volle borstie meezingen. Met dit een hele goede middag.

0: die zei, ja Perry, het is natuurlijk heel makkelijk om een cheerio aan te vragen van Justin de Wild. Maar deze jongeman heeft zoveel goede platen uitgebracht. Waaronder dus ook Esmeralda. En Dave die vroeg of ik deze even voor hem zou willen draaien. Nou Dave, jij vraagt en wij draaien. Zo zit dat hier bij Sterrenel Radio. Jouw bezoekje, vraag je aan via de NPO luisteren. En deze komt binnen via Pjörn. Hij wil Marco Borsato horen. Dit is Vrij Zijn.
1: Aan zij

0: Magnifiek.
1: Magnifiek.
2: Het is de zomerplaat van 2026 van Frans Duits, Lange Frans en Voorhoede. Tour de France. Hey, Fransie. Justin die wilde deze horen. Hij vroeg hem aan in de NPO Luisterapp. Hij is groot fietsfanaat. Nou ja, precies. Tour de France. Een mooi ezelsbruggetje meteen naar die is favoriete sport van hem. Ginny die wil graag Jannes horen met Itsy Pitsy. Ga ik zo meteen doen, Ginny. Komt eraan, heb ik voor je klaarstaan. Maar eerst even een vraag aan jou. Wat is volgens jou de allerbeste zomerplaat van 2026? En eigenlijk is het lastig, hè? Want ik bedoel, ik heb al iets van Justin de Wild gedraaid. Esmeralda. En ik heb ook al iets van Rutger van Barneveld gedraaid. Zwoele zomernachten. Maar wat is buitenom deze twee jullie favoriete zomerplaat? En hoeft het eigenlijk niet eens een plaat te zijn die dit jaar is uitgebracht. Gewoon in de afgelopen jaren. Of misschien een oude plaat. Wat is gewoon jouw favoriete zomerplaat? Ik ben er heel benieuwd naar. Laat het weten via de NPO Luisteren. Maak dus welke berichtje binnenkrijgt van Arjen. En hij...

mij zegt Jannes, wat leuk. Jannes, zie Remco, die zegt al fijn, Jannes op de radio. Mijn favoriete plaat, Itsy Pitsy. Nou, heel erg graag gedaan. Dree, wat mij betreft mag jij nu de speakers wat harder zetten. Want dit is jouw verzoekje van Antoon.

van die lieve Ome Jan die uiteindelijk achter de tralies belandde. Willeke Albert, die hoorde je op SterrenNL. Aangevraagd door Agnes, dankjewel voor je leuke verzoekje. Daarvoor Yves Berendsen en Terug in de Tijd. Charlene, die was voor jou. Het laatste uur van Perry's Weekend Party. En we draaien dus alleen maar verzoekjes. Maar ik heb er een klein opgave van gemaakt. Een opdrachtje. Ik ben op zoek naar de zomerplaat waarvan jij denkt... nou, dit is echt wat mij betreft de beste zomerplaat ooit gemaakt. Ik zag dat ook Janus voorbij kwam trouwens met Laat de Zomer Schijnen. Ik zag Gerrit Snijder. Heel veel mensen ook, die vroegen om Gerrit Snijder met Cubaanse Café. Ja, inderdaad, is een heel erg lekker plaatje. Een zoete zomernacht. En Cheerio kwamen natuurlijk voorbij, hè, ondanks dat die al had gedraaid. Maar hè, mensen laten wel weten wat het allerbeste zomerplaatje tot nog toe voor ze is. En nou, ik zie dat Rutger heel, echt heel veel voorbij komt. Maar ik denk dat het toch wel een beetje 50-50 is qua beroemdheid, bekendheid. Qua liefhebbers voor Cheerio of zwoele zomernachten. Maar deze die pik ik er even tussenuit. Dus het verzoekje van Brian. Die zegt, Perry, deze plaat. Ik ga hier nog steeds helemaal los op. Dit is mijn favoriete zomerplaat aller tijden. En een plaat die een beetje is ondergewaardeerd, schrijft hij. Nou, dan zullen wij er even wat aan doen dan, Brian. Hij heeft het over Enrico. En ik denk, nou, je hoort hem nu op de nummer 1 van de zomer. NBO Sterren NL. Ja, dit is zomer door de speakers. Je hoort het gelijk.

Want Jan Smit zit 30 jaar in het vak. En dat viert hij met zijn vrienden en zijn fans in op een heel mooi plekje in Volendam. En Ster NL die is daarbij. Ik helaas niet. Ben niet in de mogelijkheid om te gaan. Helaas vind ik heel erg jammer. Maar je hoort daar vandaan onder andere Jan Paparazzi. Want onze radiostudio die is daar natuurlijk ook aanwezig. Want ja, Jan heeft wel gewoon zijn radioprogramma. En dat is hij ook, dan is hij ook gewoon te horen op Ster NL. Volgende week dus. Doen we hem samen met Christos Amsterdam en Frans Bauer met Zij hoort bij mij. En die moest ik even aanvragen voor Danielle, die ook naar dat concert gaat volgende week. Alvast heel veel plezier. Tristan!

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment, rond 12 uur, stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linde is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linde was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linde daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Luister in Oralio. De plaat heet Lusu Lusu. En daar veranderen we de loeier uit Loosdrecht. Mijn grote vriend, hij drinkt rosé. Hij zit zeker aan een rozeetje. Dat durf ik as we speak vergif om in te nemen overigens. Zaterdagmiddag bij Sterren El Radio. 3 uur geweest, dan zit hij gegarandeerd aan een rozeetje. Met zijn zonnebril op. Te luisteren naar Sterren El Radio. De loeier uit Loosdrecht, Wesley Bronkhorst. Dat was zijn grote hit Amalia. Goedemiddag allemaal. Het is 3 uur geweest en nog geen Jan Smit. Jan is er volgende week weer. Nou, volgende week gaan we in de bus blazen hoor. Volgende week komen we namelijk zaterdag en zondag vanuit Volendam. Waar Jan zijn jubileumconcerten gaat geven. Dit is de laatste zaterdag eigenlijk van zijn vakantie. Hij zit volgens mij nog steeds in Spanje. We gaan hem straks uiteraard even bellen. Even kijken hoe hij de week doorgebracht heeft in Marbella. In omgeving. Kijken wat hij gedaan heeft. Of hij al een lekker kleurtje te pakken heeft. Onze grote vriend Jan Smit, dat doen we in 2 uur, zo rond 4:30. En voor de rest alles wat ter tafel komt op deze gezellige zaterdag. De zaterdag, ik vind het altijd een mooie dag. Heeft altijd een lekkere sfeer. Het zonnetje schijnt, het is lekker weer. Niet zo bloedheet als, wanneer was het, woensdag en donderdag. Gewoon een lekkere zomerse zaterdagmiddag. Op de nummer 1 voor gezellige mensen, Sterren El Radio. Jan Paparazzi, Janneman voor vrienden uiteraard. Live achter de piano, dus laat even horen of je erbij bent. Of ik een plaat voor je kan draaien. Het is mij om het even wat ik zou kunnen draaien. Ik heb overal zin in en ik heb een Olympisch aanpassingsvermogen als het gaat over de Nederlandstalige muziek. Dus kom erop met je favoriete platen. Welke plaat zou je graag willen horen tussen nu en laten we zeggen een uurtje of 5 vanmiddag? In deze speciale aflevering van de Jan Paparazzi Show op de nummer 1 voor gezellige mensen.

Yeah. Dat doe jij van Mike Peterson. Geweldige zanger is dat. En daarvoor hadden we Gerard Joling. Een van zijn vele hits, een van zijn vele meezingersplaat was aangevraagd door THT. Wat staat daar? THT-mu. Ja, nou ja, staat er gewoon, hè. Dan zal het wel zo zijn. Of zal het zo Themussen zijn, dat denk ik. Dat denk ik eerder gezegd. Die wilde Gerard Joling horen met een oude plaat. Het liefste had ze dat mooi gevonden. Nou, gedraaid bij deze dus op zaterdagmiddag bij Sterrenel Radio. Daarvoor hadden we ook nog Fons Voorink en Zwolle en Feestie Feestie. En Tinto de Verano van Joey. Ja, de plaat was al begonnen. Toen kon ik zijn achternaam niet meer zeggen. Toen was dat alweer gebeurd, de koopman. Joey Nicolai uiteraard. En vriend van Sterrenel Radio, Joey Nicolai en Tinto de Verano. Sandra Petersen, een hele goede middag. Jij zegt, ook zoek de weer staat hij aan, Sterrenel Radio. Bezig met het inrichten van de keuken. Hij is vandaag geschilderd vanmorgen en vanmiddag wordt alles weer teruggezet. De borden, de bestekbak en de kopjes en de glazen. Of ik een mooie plaat wil draaien van Marco Borsato. Ik mocht zelf uitkiezen welke. Nou, dan weet ik wel welke het wordt. Dan wordt het zo meteen Marco Borsato. En dat wordt, dat ben jij! Vind ik een heerlijke plaat namelijk. Andere dame meldt zich ook. Maaike van de Grevel. En Maaike zegt, Janneman, zou jij een oude plaat willen draaien van Joe Harris, een Vlaamse zanger? Want mijn vader is op bezoek en die houdt van oude Vlaamse muziek. Oude zomerhits uit de jaren 70. Nou, dat is een beetje een mooie omschrijving voor een plaat die ik zo meteen ga draaien van Joe Harris, Drink Rode Wijn. Maar voor het zover

0: platenmaker Marco Borsato in dit geval. En ik mocht zelf kiezen welke plaat het was. Nou, dan kies ik voor deze, want de passie in deze plaat, het verlangen,
1: Jan Paparazzi,
0: de verliefdheid, het zit er allemaal in. Dit is geweldig, want dat...

geleden. En daarachteraan de nieuwe van Vincent. En die plaat heette ook Dat Ben Jij. Ja, nou dan weet je dat bij deze. Zaterdagmiddag, we kruipen richting 4 uur. En hier is om gevraagd, nou, 20 minuten geleden al, of ik een plaat wil draaien van deze Vlaamse zanger. Deze zomerhit uit 1975 van Joe Harris. Eigenlijk een schatkamerplaatje. En de schatkamer hoor je morgenmiddag tussen 5 en 6. Hier is Drink Rode Wijn.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

zingt hij. Bestie Klein en Niet Zo Bij Mij is een nieuwe single. Een van de drie nieuwe platen in de Top 25 gistermiddag. Misschien heb je vanmiddag al gekeken naar de tv-uitzending. Daar zaten ze allemaal in namelijk. Andere nieuwelingen, weet je wat? Ik pak even het overzichtje erbij. Dat is voor de aardigheid. De Top 25 van Sterrenl Radio gistermiddag uitgezonden. Had drie

opnieuw herhaald. Dat is dubbelop eigenlijk, opnieuw herhaald. Hij wordt herhaald eigenlijk. De uitzending van vrijdagmiddag gaat vanwege de omroep CAO. Staat in de CAO van de omroep dus. Die moet ik nog een keer uitzenden dan. Zondagmiddag tussen 3 en 5. Morgenmiddag mooi opnieuw de Top 25 met deze drie nieuwe platen helemaal. En een nieuwe nummer 1, hè? Net verklapt, cheerio van Justin de Wild. Zaterdagmiddag bij Sterren en Radio. Ik ga even kijken wat er allemaal binnenkomt hier. Ik heb hier Rob, die zegt... Goedemiddag, Janneman, draai even Baila de Gasolina. Omroep CAO, staat in de CAO van de omroep, dus... Die moet ik nog een keer uitzenden dan. Zondagmiddag tussen 3 en 5. Morgenmiddag, mooi opnieuw. De Top 25 met deze drie nieuwe platen helemaal. En een nieuwe nummer 1, hè? Net verklapt, cheerio van Justin de Wild. Zaterdagmiddag bij Sterren en Radio. Ik ga even kijken wat er allemaal binnenkomt hier. Ik heb hier Rob, die zegt... Goedemiddag, Janneman, draai even Baila de Gasolina van Even Serieus. We zijn bezig met een aantal...

Hij heeft er een paar gemaakt in een andere taal dan in het Nederlands. Het meeste succes had André Hazes uiteraard in het Nederlands. Met een beetje verliefd en die klappers allemaal. Ja, tientallen hits gehad. Maar ook een paar Italiaanse platen. En dit is er eentje van. En die plaat kennen we allemaal.

0: gezet. We gaan. Het wordt warm.
1: Mooi Volendam. Mooi Volendam met Jan Smit.
0: Ja, en als we een beetje mee wil zitten, dan hebben we aan de lijn. Ik denk nog in Spanje, want hij heeft de afgelopen week lekker in Spanje gezeten in het zonnetje. En we zijn uiteraard heel benieuwd hoe het met hem gegaan is. Jan, ben je daar?
2: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, amigo? Amigo, amigos para siempre. Juan.
2: Sí, Juan es aquí.
0: Juan Herrero.
2: Ja, dat ben ik dus.
0: Dat ben jij, Jan. Hoe is het?
2: Hoe is het daar?
0: Ja, hier is het goed. 24 graden, zonnetje schijnt. Maar hoe is het in Spanje waar jij zit?
2: Nou, ik zou je zeggen, Jan, ik rijd vlak voor San Sebastian. Ik ben vanmorgen om 8 uur vertrokken vanuit Marbella. Ik zit met Ron, met de zoon van Alois,
0: okay,
2: van mijn manager.
0: Okay.
2: We zijn met z'n tweeën, we rijden de auto terug. Ik heb alle kinderen op het vliegtuig gezet. Dus die zijn met de hele club Volendammers allemaal terug die kant op.
0: Ja.
2: Dus wij rijden nu zoetjes aan terug. En straks bij Bordeaux heb je dus die heftige bosbranden. Dus
0: ja.
2: Ik zit een beetje... het wordt steeds warmer.
0: Ja, ik zou de raampjes dicht houden, Jan, in ieder geval als je die kant op gaat.
2: Ja, het is natuurlijk ook Zwarte Zaterdag, maar vooralsnog fietsen we er aardig doorheen.
0: Tot op heden, ja. Want Jan...
2: Maar het is toch wel... Want jij ziet al die beelden voorbij komen.
0: Ja, afschuwelijk.
2: Het is echt horror.
0: Ja, echt horror. Ja, absoluut. Hey, je bent vanmorgen om 8 uur vertrokken. En wanneer wil je weer in het altijd gezellige pittoreske Volendam op de dijk zitten dan?
2: Nou, in principe, kijk, als ik nu nog een uurtje of 5, 6 doorrijd, ik hoop wel voorbij Bordeaux te komen natuurlijk. Gewoon een beetje richting Cognac misschien die kant op.
0: Ja.
2: En dat het dan morgen nog 700-800 is. Ik moet even kijken hoe het loopt, hè.
0: Ja,
2: je weet dat hoe die files zich ontwikkelen door
0: de dag. Nee, zeker niet. Klopt. Dus even afwachten natuurlijk. Maar je hoopt eigenlijk morgenavond...
2: Nou, ik hoop morgenmiddag terug te zijn. Maar morgenavond sta ik op de Beemster Kermis.
0: Dat ben je niet.
2: Nou, ik had natuurlijk in principe weinig gepland op mijn jubileumconcert, Jan.
0: Ja, inderdaad. Die komen er ook aan, hè?
2: Ja, maar ik heb natuurlijk 3 weken niet gezongen. Dus ik heb wel even... 2 optredens ingepland.
0: Ja, natuurlijk. Even de boel weer warm te houden.
2: Zal ik even gaan warm draaien?
0: Ja, natuurlijk. Absoluut. Hey Jan, en wat heb je gedaan de afgelopen week in Marbella?
2: De afgelopen week was ik met de kinderen. Het was een fantastische week. We hebben gewoon eigenlijk niet heel veel gedaan. Ik heb veel op het strand gelegen. Ik heb veel gepingpongd.
0: Ja.
2: Ik heb af en toe wat gepost ook.
0: Het zag er feestelijk uit allemaal. Ja, prachtig. Met heerlijk weer.
2: Lekker weer. Dat ik niet zoveel hoef te doen als ik thuis ben.
0: Lekker.
2: En ik heb een beetje gezwommen. Ik heb zelfs 2 keer in de zee gezwommen. Nou, dat is echt... Ja, dat is voor mij echt een unicum.
0: Dat mag in de Volendamme Courant, Jan.
2: Zeker. Dat moet in het suppertje, ja.
0: Hey, en dan volgende week. Ja, laten we toch even vooruitblikken naar volgende week, Jan. Dat wordt natuurlijk een fantastisch weekend. Dat wordt het weekend van je jubileumconcerten.
2: Ja, dat wordt het weekend van mijn leven, Jan. En de weersverwachtingen zijn vooralsnog fantastisch.
0: Ja,
2: hij
0: zeker.
2: Heeft het tussen de 20 en de 25 graden op. Nou ja,
0: ideaal.
2: Wat wil je nog meer?
0: Ideaal
2: het
0: weer.
2: Het moet niet zo warm, het moet niet zo koud.
0: Nee, fantastisch.
2: Wat ben jij er al klaar voor, Jan? Want
0: dat
2: ik mijn concerten ga geven, dat weten mensen al natuurlijk. Maar jij bent natuurlijk toch een beetje de koning van het weekend. Jij bent de leading man op het podium, op het popprogramma. Gedurende het weekend. Ja, maar jij maakt radio.
0: Iedereen van Sterren is daar. Wij gaan radio maken. De hele vrijdag, de hele zaterdag. Het wordt een spektakel. Ik heb 2 dagen lang mijn blauwe jasje aan. Jan, speciaal voor jou. Mijn sterrenjasje.
2: Ja, Jan, is het toch al. Dan is het geslaagd wat mij betreft.
0: Dus ik ben er eigenlijk wel klaar voor volgend weekend.
2: Komen er ook nog gasten voorbij, denk jij, dit weekend?
0: Ik denk het wel. Ja, zeker wel. Wil jij er iets over kwijt al? Of zeg je van de mensen die er zijn, die laten we verrassen?
2: Nou, ik hoop dat de gastartiesten sowieso even een glimp van jou op willen vangen natuurlijk. We hebben een hele mooie studio laten bouwen aan het podium.
0: Dus ja,
2: de
0: hoop
2: SterrenL, laten we zeggen, collega's, die hebben de beste plek.
0: Top!
2: En jij kijkt dus gewoon... Eigenlijk schuins mee. Jij ziet wat ik zie op het podium.
0: Ah, fantastisch, Jan. Geweldig. Ja, dat wordt een mooie avond. Dat kan ik je nou al vertellen.
2: Ja. Ja, dat denk ik wel, ja. Ik denk dat het ook best wel emotioneel wordt.
0: Dat zou ook inderdaad wel kunnen, ja. Het is toch een terugblik. Het is 30 jaar Jan Smit jubileumconcert. Hè. Er is natuurlijk heel veel gebeurd, muzikaal gezien, in die 30 jaar. En je hebt zoveel nummers. Jan, heb jij enig idee hoeveel nummers ga je eigenlijk zingen zo'n avond?
2: Ik geloof dat er nu 37 nummers op de setlijst staan.
0: Zo! Ja, dan zou ik wel een doosje strepsels bij de hand houden.
2: En we hebben geen pauze, dus We rammen in één keer door.
0: Oh Jan, en vandaag ook nog, hè? Maar tot laat rij je nou vanavond? Uurtje om 10:30?
2: Nee, kijk, ik hoop... Laat ik zeggen... Als ik om 9:00 aan een koude vino kan zitten vanavond...
0: Okay,
2: kijk,
0: ik
2: zit hier niet voor straf, hè?
0: Nee, dat klopt. Het is ook vakantie, hè? Dus easy aan, hè?
2: Nou, dat heb je vaak op de heenweg. Dan doe je vaak... Ga je in één, of in twee, of in drie keer.
0: Ja.
2: Maar terug wil je dan altijd snel. En ik zit hier natuurlijk met Ron. En Ron is 19 geworden afgelopen week.
0: Ja, gefeliciteerd
2: overigens. Ik wil trouwens even een plaatje. Ja, de plaatje straks van Willy Alberti en André Hazes.
0: Ja.
2: Speciaal voor Ron Buijs, want die was dus 19.
0: Ja.
2: En dat hebben wij goed gevierd. Maar ik wil het ook nog even muzikaal opluisteren hier op Sterren.
0: Ja, dan gaan we dat even doen. Ja, tuurlijk.
2: Maar hij wil natuurlijk het liefst natuurlijk gewoon lekker doorkarren. Maar als ik nu doorrijd, dan geeft hij 4:15 aan morgenochtend. En ja.
0: Ja, daar heb je niks aan.
2: Ja, dan ben je thuis, maar ja, je onthoudt niet later dat je zegt... nou, op 1 augustus was ik om 4:15 thuis.
0: Nee, zeker niet. Nee, ik zou het easy aandoen, Jan. Kalm aan vanavond nog. Tot een uur of 9 inderdaad. Tranquilo. En dan morgen nog een veilige dag terug. En dan uiteindelijk weer in Volendam. Hey, jij bent het leven voor mij, zal dat worden dan, van André Hazes.
2: Ja, dat vind ik zo'n mooi plan.
0: Dan gaan we daarmee afsluiten, Jan. Ik wens je uiteraard met Ron samen een veilige thuisrit, een terugrit. En tot volgende week, vrijdag. In Volendam.
2: Jan, wij zien elkaar in Volendam.
0: Wij gaan de hut afrekenen in Volendam volgende week.
2: Zeker weten.
0: Jan, veel veilige kilometers en hou je taai.
2: Adios.
0: Adios. Bye.

En dit is de nieuwe single van Yves met Busy. Hij heeft toch een gaatje gevonden, ondanks zijn drukke, zijn busy schema, om op laat te maken met Yves Berendsen. We zijn er, grap. En kijk eens uit je linkerooghoek. Misschien zit hij of zij wel vanavond bij jou in de kamer.

0: niemand komt het te weten. Mooi toch? De
1: spannend, mysterieus einde van de zaterdagmiddag hier met Maan en de Goldband. En stiekem, het is bijna 5 uur. We kruipen richting 5 uur. We gaan overschakelen zo meteen naar Dokkum, naar het piratenuur van onze grote vriend Marcel. Marcello tussen 5 en 6. Maar ik wens iedereen een hele mooie, een gezellige zaterdagavond met NPO, SterNL Radio. En wat mij betreft graag tot morgenmiddag tussen 3 en 5 voor de top 25. En anders tussen 5 en 6 morgenmiddag voor de schatkamer, de oude plaatjes. Bedankt voor het luisteren allemaal en een gezellige zaterdagavond.

0: Controls, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Manik Zampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linden werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden.
2: Lekker.
1: Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel.
0: Marcel de Vries.
2: Ja, goedemiddag. 2 over 7, 2 over 5 is het. Ja, goedemiddag is het dan nog. Dan

programma's lekker voor zitten. Voor de volgende 60 minuten doet de NPO volledig afstand van enige verantwoordelijkheid. Ah, dat geeft ook niks. Wij redden onszelf wel.

0: zegt het wel goed, ja, dat is Alleen is maar alleen. En dat hoop ik vanmiddag in ieder geval. En vanavond, een stuk vanavond, niet te zijn. Alright. 6 over 5. Goed zeggen, de vrienden. 6 over 5. Ik heb een hele dag al gehad achter de kiezen. Maar nu lekker hier zitten in het stuurhutje. In de piratenschuur voor het piratenuur XXL. Dus eigenlijk zijn het piratenuren. Ja, ah, goed. Staat zo heet het programma. Het heet Piratenuur. Dus vandaar dat we het genoemd hebben. Piratenuur XXL. Oké. Okay. Ja. Nou, luisteraars, amateurs. Goedemiddag en fijn dat je aanstaat. Waar je maar bent. Of dat in Nederland is, op de camping. Thuis, achterhuis, in huis, op bed, onder bed, op de bank. Maakt niet uit. In de voortuin. Misschien lig je ergens op een strandje ergens. In het buitenland, zou ook kunnen. Laat het weten. Waar staat hij aan vanmiddag? En misschien wel een deel vanavond, want dit Piratenuur XXL, dat duurt langer tot 6 uur vanavond. Ja, dat duurt sowieso tot 7 uur. Ik denk ook wel tot 8 uur. En misschien als jullie allemaal gezellig meedoen vandaag, dat ik hem nog wel even doorpak. Nog een uurtje langer. Maar dat hangt van jou af aan de andere kant van de radio. Want we're in this together, zeggen de Engelsen dan. We doen dit samen. Dus laat de kop niet hangen en pak even de telefoon. Stuur even een berichtje in. Laat sowieso weten waar die aan staat. En misschien heb je nog een leuk verzoekplaatje. Mag je ook insturen. Ik zit er toch klaar voor. En ik heb hier een bak aan muziek waar ik enorm veel zin in heb. Om dat allemaal de eten in te kijken. Dus nogmaals, ga er lekker voor zitten. Pak een lekker versnaperingetje. Ga ik zo meteen ook doen. Ik kan niet naar de snackbar, maar ik heb wel... ik heb voorzorgsmaatregelen genomen. Ik heb namelijk een pak frikandellen gekocht. En het is totaal tegen mijn principes in. Want ik vind een frikandel moet uit de frituur komen. Of misschien een barbecue'tje. Maar ik ga ze straks even in de oven gooien. Het is wel zaterdagavond, snackavond. Het is ook mijn zaterdag, jongens.
1: Ja, fijn.
0: Laat maar even weten of je daar staat. En stem gelijk als je in de app zit even op de Vlaamse troef. Want die hebben we ook.
2: Het is zaterdag.

0: Als je die zus voorbij ziet gaan. Ja, dat is onze Cinderella.
1: Deze was voor Mark. Mark deed even een appje en die stuurde Cinderella, post van de PTT, als het zou kunnen. Yes, dat is bij deze geregeld. En wel. Goedemiddag, 16 over 5 is het op deze 1 augustus. Heerlijke 1 augustus met goede temperaturen, zonnetje er veelal bij, lekker hoor. En een prima Vlaamse troef, zeg ik even.
2: Dit is de Vlaamse troef.
3: Keuze A.
4: Ik weet nu dat er een engel bewaarder.
1: Mieke en de engelbewaarder zit in het keuzemoment voor de Vlaamse troef op keuze A.
4: Je kunt hem niet zien.
1: En daar tegenover. Mia. Favorietje. De duizendpoot. De mankepoot. Laat het weten, waar heb je zin in? Vlaamse troef van vandaag dus. De engelbewaarder van Mieke Gijs. En Mia daar tegenover met de duizendpoot. Meeste stemmen gelden. Je kan vandaag weer iets langer stemmen tot 17:15 op de Vlaamse troef. Oké, Koen Rotteveel die zegt donders, lekker koeienmelken met het Piratenuur. Helemaal goed, Koen, trek ze maar eens even lekker leeg. Het is Piratenuur XXL vandaag. Als het een beetje gezellig is, tot 8:00. En misschien nog een uitlopertje. Maar dan moet het wel echt gezellig zijn. Dus dat ligt volledig in jullie handen, lieve luistervrienden en vriendinnen. Arjan zegt hier in Opheusden blijft hij lekker aanstaan. Helemaal goed. Ook bij Carola. Sandra is erbij. Die zit in de overkapping. Nou, ik hoop niet in erin, maar eronder. Onder de overkapping. Groetjes van Sandra. Thijs, we luisteren mee vanaf Aarschot, België. Wil je de slijpers van Parijs verdraaien? Houwe piratenboeren, we zijn erbij. Helemaal goed. En Bart en Patricia zeggen goedemiddag Marcel. Vanaf een zonnig balkon, vanuit een zonnig Waalwijk. Zou je voor ons steeds weer huilen willen draaien? Dat ga ik zo meteen eens even fixen van, zoals wij altijd zeiden, Lubbert en Bea. Dat zijn natuurlijk Lucas en Gea. Ga ik zo meteen eens even opzetten. Richie zegt groeten uit Roermond van Roland Lamers. En speciaal voor tante Annie in Egypte op vakantie die meeluistert vanaf haar strandbedje in de mooie Egyptische zon. En natuurlijk niet te vergeten ome Jan en mijn nichtjes Amy en Saskia. Johan zegt top, we zitten er klaar voor. Lekker in het tuintje met een biertje in de hand. Piratenmuziek luisteren. En Arjan zegt goeie, middag. Goed op het strand aan het Lago Maggiore. Maggiore zeg ik dan. Ja, Lago Maggiore. In Italië. En graag een liedje van het Radio Ensemble, zegt Arjan uit Wezep. Normaliter zeg ik er even bij, want het Lago Maggiore, dat ligt niet naast Wezep. En het ontvangst is ook goed aan het meer van Annecy. Dat zegt Luc. Wordt veel geluisterd in het buitenland. Zijn er meer luisteraars die in het buitenland zitten? Laat maar even weten. Ook als je lekker in de achtertuin ergens aan staat, maakt niet uit waar het is. Laat me weten waar je bent, wat je doet en wat wordt er gegeten vanavond. Dat is ook belangrijk natuurlijk. Heel belangrijk. Zaterdagavond. Dan hoor je jezelf al een beetje te verwennen. Nou, dat kan ik niet met eten en drinken. Ik kan het wel muzikaal gezien met zometeen dus Lucas en Gea. En dit vind ik zelf een toppertje, jongens. Dit is een heerlijk liedje van Sean Lamers. Boter bij

0: in het Piratenuur. 5 minuten voor 6:30. Goedemiddag, avond. Waar je ook maar bent, misschien zit je wel in Griekenland. Zoals Germen, die zegt, hey Marcel, we luisteren mee vanuit Samos. Het is hier 1 uurtje later dan in Nederland. Oké, 6:30. Nou, dat is lekker. Misschien het eten al op of... Nee, ik denk het niet. Hè. Griekenland eten ze vaak wat later natuurlijk door het warme weer. En dat is prima te doen, Germen. Nou, in ieder geval smakelijk. En leuk dat je erbij bent, helemaal daar in het Griekse. Dylan zegt, hey Marcel, graag kermis in de stad. Ronnie Tober, heerlijk nummer, groeten van Dylan. Gea zegt, ik luister vanaf de camping in Paaslo. Vanavond naar het Dickie Woodstock Festival, waar de Palomas optreden. Ik bin dabei. Of ik de zilveren ster kan draaien van de Palomas. Nou, dat zou een beetje gek zijn, want het is een kerstplaatje. En ik vind de Palomas echt fantastisch. Die moeten we misschien nog een keer uitnodigen voor het Piratenuur om een keer te komen spelen. Die kunnen echt fantastische spelen. Die kunnen al die piratenhitjes wel een beetje pingelen. Ik ga zo meteen wel wat van de Palomas doen, Gea. Dus wees niet teleurgesteld. Sterker nog, dit achtergrondmuziekje wat je nu hoort, dat is ook van hun. Ja. Wouter zegt, ha Marcel, we zijn net wezen zwemmen. Heerlijk die piratenliedjes op de achtergrond. Groetjes. Dankjewel, Wouter. Maar even de haartjes weer drogen. En hier wordt het straks ook frikandellen, zegt Lisenka. En de radio kan heerlijk hard, want we hebben een vrijstaand huisje hier in Denemarken. Hey, wat gezellig. John zegt, ha Marcel, we zijn vanochtend gearriveerd op de camping. Camping Lido bij het Gardameer. We zitten nu met een heerlijk koude tarwe smoothie te luisteren naar de XL-uitzending van het Piratenuur. Bij het Gardameer, dan zou je onze Tinia tegen kunnen komen. Die zwerft er ergens rond. Henny zegt, hi Marcel, we zijn net terug van een vakantie in Toscane, waar we ook Sterren NL hebben geluisterd. Nu lekker in de tuin, in het zonnetje, lekker luisteren naar de oude piratenhits. Geweldig groetjes, Henny en... Henny. Ik dacht Henny en, maar nee, Henny uit Ede. En Johan zegt, Marcel, zou je op de tandem van de Voortak even kunnen draaien? Speciaal voor onze lady, ons Sjaantje. En Steve zegt, hoi Marcel, vanaf Massa Toscane in Italië. Graag voor mijn maatje Alex, Zon en Maan van de Rodeo's. Oh, dat is ook een topplaat. Kan ik zo meteen wel even voor je draaien. En dit is ook een lief verzoekje. Kijk eens.
1: Marcel, wil je voor mij de oude man en de zee draaien?
0: Ja.
1: Van Dana Winner. Groetjes, Riley. Doei.
0: Dat ga ik zeker doen. Dana Winder gaan we zo meteen doen. En de Palomas. Ja, gezellig. Mocht je zelf ook een verzoekplaatje hebben in gedachten, gooi hem er even uit in een appie.
2: Ik

0: Daarna vindt er een oude man in de zee. Arme man had niet eens een zwemdiploma. Dat ging die dan.
1: Ja. Ja, Marcel, we zitten er weer klaar voor. Het piratenuurtje XXL. Laat de piratenhits maar door de speakers knallen. Prettig weekend.
0: Ja, dankjewel. Ja, zeker een prettig weekend. We gaan er eens even lekker voor zitten, jongens. Want het is de XXL-variant van het piratenuur. En dat duurt niet tot 6 uur, duurt niet tot 7 uur. Het duurt denk ik ook niet tot 8 uur. Mits er heel veel gezellige mensen zijn. En ik merk dat er heel veel gezelligheid is. En dat er heel veel mensen ook liefhebber zijn, net als ik, van goede piratenhits. En je mag even stemmen in de tussentijd voor de Vlaamse troef.
2: Dit is de Vlaamse troef.
3: Keuze A.
4: Ik weet nu dat er een engel bewaarder.
0: Daar hebben we Mieke, met het origineel natuurlijk, van de engel bewaarder.
4: Je kunt hem niet zien.
0: Daar tegenover. Mia met de duizendpoot. Het is nog geen gelopen race. We hebben nog een minuutje of 10 om jouw stem door te krijgen. Dus ben je in de gelegenheid.
2: Amai, de Vlaamse troef.
0: Dan stem je in de NPO Luisteren. Laat maar weten. Vanaf de camping in Raalte wordt geluisterd bij Tabi. Gert-Jan, waar zit jij eigenlijk? Dat is een hele mooie foto die ik zie. Oh, dat is in het buitenland. Het lijkt op Oostenrijk of Zwitserland waar je zit, Gert-Jan. Helemaal goed. En of ik nog iets van Bofoy toch kan draaien voor Mitch, dat denk ik ook wel. Ik heb namelijk alle ruimte voor verzoekplaatjes. Dus mocht je wat hebben, kom maar door. Geef het even door in de NPO Luister-app. Die is gratis, hè? Heb je hem al op je telefoon? Heb je nog niet op je telefoon? Nou, dat wordt tijd.
5: Let's listen to this dramatic show, which was popular in the early days of radio.

0: topbandje dit, hè? Boy Foy toch? En hey, hey, ho, ho. Dit is het Piratenuurtje XXL vanuit de Piratenschuur. Hier uit het zonnige Dokkum, maar dat zal het ongetwijfeld overal zijn. Ik denk het wel zo'n beetje. Het is bijna 17:15. Zometeen gaan we een liedje draaien uit de Vlaamse troef. Keuzemomentje Vlaamse troef. Dat houdt in twee Belgische liedjes, Vlaamse liedjes die ik tegen elkaar overzet. En dan mag jij kiezen welke je het leukste vindt. Dat wordt zometeen of Mieke met de Engelbewaarder of het liedje van Mia met de Duizendpoot. Eén van de beide gaan we draaien. Eens even kijken wat Joost heeft.
1: Hey, Marcelleke, ouwe klapekster. Heb je nog een mooi plaatje van Henk Wijngaard?
0: Ik heb zo'n beetje het hele oeuvre van Henk Wijngaard. Dus waar heb je zin in? Of zal ik die vraag eens even breed stellen aan iedereen die zit te luisteren? Wat wil je horen van Henk Wijngaard? Nou, dan krijg je heel veel, dan krijg je misschien wel 100.000 titels. Nou ja, zoveel heeft hij dan ook nog niet gemaakt. Maar dan krijg je echt heel veel verschillende liedjes. Maar misschien zit er eentje uit, eentje tussen die er uitspringt. Laat me weten welke van Henk mag het worden zometeen. Het lijkt erop dat het zometeen de Engelbewaarder gaat worden van Mieke. Dat hoor je dan zometeen. En ik wil nog even een ander liedje draaien. En misschien jij ook wel. Mag altijd, hè. Kom maar door met je verzoekplaten. NPO luister. Ik wil even een liedje draaien van de Migras. Ik weet niet of je de Migras kent, maar die hebben hele leuke liedjes gemaakt. En dit vind ik persoonlijk wel een leuk, vrolijk liedje. Het gaat over Arie. Hey Arie, daar zit je.

Ja, Nienke die gaat door het plafond. Onze luisteraar, luisterette moet ik zeggen. Nienke die zegt altijd van ja, bij het, als we draaien de Engelbewaarder van Marco Schuitmaker, dan zegt ze altijd, doe even dat origineel van Mieke. Maar die laat ik meestal liggen, maar behalve in het Piratenuur, dan kan die helemaal prima. Het is namelijk wel een rustig liedje. Maar ik weet dat heel veel mensen hiervan genieten. Dit was het origineel, die originale van de Engelbewaarder, Mieke Gijs. In de Vlaamse troef. Dank voor het stemmen overigens. We gaan zo meteen een liedje draaien van we. Nou ja, ik zit hier in enkelvoud natuurlijk. Maar we met z'n allen gaan draaien zo meteen Henk Wijngaard. En er komt echt van alles binnen. Van 100 kilo, dat ben ik. Naar ik, oh nee, dat is wat anders. De asfaltrokker. Nachtrijders. De bak roest op 18 wielen. Ik hoef niet meer ver te rijden. Een bruiloft zonder gasten. En ik zie heel veel de sneeuwwitte bruidsjurk. Die ga ik zo meteen even fixen voor jullie jongens. Dat ga ik even doen. En mochten er meer verzoekplaatjes zijn, kom maar door, hè. Ik zit hier nog wel even. Ben.

En daarom drinken wij bier. Dat zong hij altijd. Tenminste, als hij in de feesttent stond bij ons, dan was het al en daarom drinken. Dit was Henk Wijngaard en een sneeuwwitte bruidsjurk. Goedemiddag slash avond, want dat is het zo'n beetje bijna 6 uur. Het piratenuur zit er normaal gesproken op. Oh. Ja, maar nu niet. Nu niet, nee. Dit is de XXL variant. Dit is de barbecue edition. Want ik vroeg me af, zijn er überhaupt staande barbecues aan? Want toen was ik even aan het scrollen door de inbox en Sam die heeft hem aanstaan. Die is dan aan het barbecuen. Vlees bij de slager gehaald, ja dat is het lekkerste Sam. De barbecue edition van het piratenuurtje. Nou, dan heb jij hem echt waargemaakt. Ik heb hier een beetje flauwe frikandellen uit de oven. Ja, dat is niet alles. Ik weet dat het hoort uit de frituur te komen. Ik ben echt een barbaar als ik dit doe, maar... Er zit even niks op, want ik kan even niet naar de snackbar lopen. En ik heb zelf geen frituur. Want ik vind eigenlijk frituren, dat moet je altijd laten doen door de snackbar. Dat is het allerlekkerst. Henk is erbij, die zit in de tuin, die is opgedroogd. Komt net uit de jacuzzi, lekker. En Dennis zegt, hey Marcel, groetjes van Dennis, Björn en Ilja. Zeg ik dat goed? Vanaf de camping Playa Bara in Spanje, glimmende kant boven. We kijken, in Ter Aar wordt geluisterd. Oh ja, dat is Henk. Henk uit de jacuzzi. En Paul die zit onder de overkapping in Tuinezië. Dat is ook leuk, dat is ver weg, hè? Tuinezië. Hier luisteren we ook mee, zegt Megan. Arno zegt, hey Marcel, lekkere muziek hier in Poreč in Kroatië. Zou je de Toendras even willen draaien? Oh, dat wil ik zo meteen wel even doen. En Cindy zegt, hey Marcel, hier vanuit Tegelen. Heerlijke wentelteefjes aan het maken voor de hardwerkende mannen. Pootje omhoog en af en toe lekker eigenwijs zijn met Sterren NL. Sean vraagt zich af waar Tine zit, op welke camping in Italië. Ik heb werkelijk geen idee. Ach, ik zie dat Jordi is ook aan het barbecuen. Een biertje erbij. En Sean zegt lekker eten in het zonnetje. Groetjes van Sean vlak uit Volendam. En hij stuurt er een foto bij en ik zie, volgens mij aardappelen. Aardappel of aardappelschijfjes. Lekker man, allemaal lekker eten jullie. Heerlijk. Nou, geniet er maar lekker van het eten en van de piratenhits. En vraag ze aan in de NPO luisteren, want ik ben er nog niet klaar mee. Dit is namelijk de XXL-versie van het Piratenuur.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Lelystad heeft de politie het eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is één persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de botenparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden.
3: Kijk,
2: dit was het NOS Journaal.
1: Marcel de Vries.
3: Ja, goede avond inmiddels. Het is 4 over 6. De Toendras hadden er al heel veel zin in. Ik ook. Want we gaan... ik wil weer naar huis verdraaien. Ik kan wel zeggen, ik wil weer naar huis. Maar ja, ik zit er. Ik weet niet waar jij bent, maar... Ja, XXL-versie van het Piratenuur.
4: Voor de volgende 60 minuten doet de NPO volledig afstand van enige verantwoordelijkheid. Ah, dat geeft ook niks. Wij redden onszelf wel.

0: Sommigen hebben dat op vakantie, die hebben dan echt heimwee. Wow, dat lijkt me verschrikkelijk. Ja. Dat je nog op je blote knieën zeg maar naar huis wil. Verschrikkelijk. Toendras, ik wil weer naar huis. Goedenavond, 9 over 6. Smakelijk als je lekker aan het eten bent. Of misschien aan het pilsjes happen, wijntje drinken, frisje. Maakt allemaal niet uit wat je aan het doen bent. Als de radio maar lekker gezellig op Sterren.nl staat met het Piratenuur. Want dit is de XXL-variant. Het wordt de langste editie van het Piratenuur. Sowieso. Ja, want de langste die is ooit 2 uur geweest. Nou, dat tweede uur dat zijn we ingegaan. Zoals ik me nu voel, zeg maar. Gesteund door jullie allemaal met leuke appies. Denk ik dat we er nog wel een uurtje aan vastplakken. En wie weet wat er nog achteraan komt. Maar dan moet het wel gezellig zijn, hè? En zijn er überhaupt nog liefhebbers voor een lekker polkaartje vanavond? Mogen zich ook melden. Altijd, de app is voor iedereen. Dus voor de liefhebbers en de niet-liefhebbers. Hoi Marcel, kan jij misschien even oerend hard draaien? Zo lekker bij de barbecue, zegt Teun. Iets van de Sunstreams wil graag Steve. Pascal is erbij. Marcel, ik wil graag een nummertje aanvragen van Toon. En de Ryoko's met Eiland in de Zon. Omdat we lekker aan het water liggen te luisteren naar het XL-uur of het XL-piraatuur. Remco wil Don Mercedes even horen. Excuus, de pikanel komt nu al op. Marco zegt weer genieten, kerel. Met een biertje, dikke piraathits. Heerlijk in de tuin. En Bouke Rijn die zegt even weer op pad vandaag. En die stuurt er een foto mee. Even kijken. Van een luchtballon. Dat meen je niet. Marcel, leuke uitzending. Graag in de haven van Capri van de Toendras. Hebben we net gedraaid, de Toendras. Dus dat wordt niet de haven van Capri. Maar de lijn staat open voor alle suggesties. Dus kom maar door. Monique is erbij vanuit Ouderkerk en Amstel. En Bas die stuurt even een mooie... Ja, ik heb het waterloop in de mond. Fantastisch. Die heeft de drumstickies op de barbecue liggen. Drumstickies. Lekker, hè? Beetje kluiven. En Sandro zegt, Sandro Rettekatet, goedenavond Marcel, ik schakel net in, gezellig bij de piratenplaatjes. Draai maar even de kleine piraat, ik ben niet gek of anders, iets van het JTJ-trio. Oké. Nou, ik scharrel er even wat muziek bij, als je ook iets wil horen, laat het weten in de app.
1: Ja, hier is Marcel de Vries.
0: Ja, daar zit hij hoor.

Dat was Benny Joling met zijn mannen van Normaal en Oerend Hart. De zaterdagavond van de 1 augustus. Nu beginnen we sowieso met het Piratenuur XXL. Wordt er vanavond nog andere muziek gedraaid? Ja, dat wordt er vanavond ook wel. Hoe laat dat is, dat ligt toch wel een beetje aan jou, zeg maar, aan de andere kant van de radio. Als het nog een beetje gezellig blijft in de app, want daaraan kan ik peilen van... Hey, wie zijn erbij, wie zijn er gezellig aan het luisteren, wie willen er nog wat liedjes horen. Ja, ik zit hier ook tuurlijk deels voor mezelf, want ik vind het fantastisch, deze muziek, deze piratenmuziek. Ja goed, die kan ik natuurlijk zelf ook opzetten, maar ik zet ze graag op voor jou. Dus laat maar weten wat ik op kan zetten. In een toch wel... Ik kan wel zeggen, inmiddels bloedverziekende hete studio. Moet er even een extra woordje aan toevoegen. Bloedverziekende hete studio. Dat zonnetje staat inmiddels vol te shinen op deze stuurhut, deze piratenstuur. Maar met gevaar voor eigen leven zet ik ze graag op, jongens. Erik zegt, hoi Marcel, we zitten al sinds vanochtend in de auto uit Kroatië. Heerlijke piratenmuziek te luisteren. Zou je voor mij en mijn dochter Janie op het strand van Puerto Rico willen draaien van De Vrijbuiters? Groetjes van Erik uit Leiden. Ga ik zo meteen even regelen. Salam alaikum. Of ik dat even kan draaien van de Marlets. Groetjes vanuit het zwembad in Italië, zegt Kevin. Oeh, lekker. Pootjes baden of is het volle bak erin? Barto van Soelen is ook bij. Hey Marcel, lekker in het tuintje. In de zon. Heerlijk muziekje erbij aan. Wil je voor mij de Marlets draaien met was ik nog maar 17? Dank je en een fijne zaterdag. Dat wordt sowieso dus even iets van de Marlets. Hi Marcel, kan je voor mij mijn allerbeste vrienden verdraaien van de Sunstreams? Groetjes vanuit Roosendaal van Olaf. En ha Marcel, Sylvia hier. Laatste zaterdag op vakantie, maandag weer werken. Ai, nu met het gezin lekker buiten gourmetten. Pleten staat er. Gourmetten, de bakplaat bedoel je. En luisteren naar het Piratenuur, dat zal wel platen zijn. Lekker aan het platen. Noem je dat zo? Is dat een werkwoord? We gaan lekker platen. Nou, ik ga lekker platen, maar dat zijn andere platen. Heerlijk, zegt Sylvia. En zelfs de kids, 14 en 16. 16, die geven aan dat het prima muziek is tijdens het eten. Complimenten voor jou, fijne uitzending. En groeten vanuit Etteleur. Stelt nooit teleur. Nou, jullie ook niet, schijnbaar. En lekker eten, smakelijk. John zegt, hey Marcel, graag even gouden ouwe van Oompie Koerier. Dan gaat de hemel voor je open. Groetjes van Johnny Boy vanaf de camping. Altijd gezellig. Ik ga zo meteen even wat dingen bij elkaar scharrelen. Mocht je zelf ook het willen horen, nogmaals, laat het weten en gooi het even in de app NPO Luister. Gaan we even aan het strand van Puerto Rico.

Ik heb een hele oude fiets. Ja, nou, goed, ja, als je, dat is toch heel goed. Op een oude fiets moet je het leren, zeggen ze altijd. Dus half zeven is het. Goedenavond. Het is het Piratenuur XXXL. Vanuit de bloedhete piratenschuur hier in het mooie Dokkum. Maar wat geheel terzijde. Daar heb je misschien hopelijk zelf geen last van. En zit je lekker in het tuintje of in de verkoeling ergens. Ah, zo heet is dat ook weer niet. Maar goed, hier in dit schuurtje met de deuren dicht. Want dat moet ik wel hebben, anders kan de hele buurt meegenieten. Dat wil ik eigenlijk ook niet. En de buurt moet zelf bepalen of ze mee willen luisteren. Dan zetten ze de radio maar lekker aan. Met heel veel verzoekplaatjes. Maar ook heel veel mensen die graag een dikke polka willen horen. Lekker polkaatje. Dat zou ik zo meteen kunnen doen. Door middel van toch het spel wat wij spelen. Iedere week. Ik zou er ook een prijsje aan kunnen hangen. Het zou wel even kunnen. Ga ik zo meteen even. Ik hang er even een prijsje aan, denk ik. Gaan we weer binnen één minuut proberen zoveel mogelijk polka-appjes binnen te scharrelen. Maar ik wil eerst even weten welke polka zullen we dan opzetten. Want ik heb meerdere suggesties binnengekregen. Er werden wat suggesties door de ether geslingerd hier. Tenminste, door de appbox.

0: Ik zag dat de trekuilpolka alweer lang geleden is. Ja, ja, ja, ja. De Jolly Jokers, Rance Dance, de trekuilpolka. Ach, daar hoor je hem, de trekuil. Dat zou kunnen. Of zullen we dan... We kunnen ook nog deze doen, want deze werd ook al een paar keer aangevraagd. Hoe is mogelijk? Beukum.
1: Beukum.
0: Door de panty.
1: Door de panty.
0: Ja, is ook leuk, toch? Beukum door de panty. Zouden we ook kunnen doen? Of je moet een andere suggestie hebben, dan mag je het ook doorgeven. Welke zou je willen van deze twee? Geef het dan maar even door en dan ga ik zo meteen even peilen of we een lekker polkaatje opzetten in dit Piratenuur XXL. Wat mij betreft kan het, hè? Maar goed, dat lot ligt in jouw handen. Zinnis, zo staat het hier in de app, die heeft een zelfgemaakte koude schotel gemaakt. Dat ziet er wel leuk uit en dat ziet er ook wel lekker uit. Even kijken. En die wil graag een liedje horen van Monica West met de regenboogmantel. Leuk toch? Hey,

Matti. Dit waren de Gardena's en Marietje kwam uit Wapserveen. Nou, er wordt van alles aangevraagd. Leuk jongens om al die verzoekjes binnen te krijgen. Daar ga ik mijn best nog eens even voor doen de komende... sowieso anderhalf uur. Kijken of we daar nog iets langer bij blijven zitten nog daarna. Dat ligt natuurlijk aan jou als je lekker zit te luisteren. Laat vooral weten waar je zin in hebt, dan kan ik dat even opzetten. Polkatje gaan we zo meteen even peilen of dat te doen is. En dan maak je kans op een leuk pakketje aan prijzen. Jeroen is erbij, die zegt lekker bezig met de hitjes. Marcel Dreimer even Sound Selection met Mississippi. Voor bij de barbecue in Dodewaard. Die zitten daar lekker, wat hebben ze erop eigenlijk? Ik stuur ook een foto mee. Want dan kan je die handige NPO luisteren. Kijk, dat is niet te zien. Ik zie hier vooral vuur en een hoop rook. Dat hoort ook bij een barbecue. En ook was er nog een appje van Abe. Abe die zegt, hey kale pentiebeuken, draai voor ons even de Sound Selection en de Mississippi. Die ga ik eens even fixen. Zometeen dus even peilen of er nog behoefte is aan een polka. Dat zometeen.

0: Dit was Rosie en de Hartenvrouw. Dit was voor Maaike, dacht ik. Maaike, ja, Maaike van Elzen, die had het ingestuurd inderdaad. Ik dat even wil draaien. We zitten met heel veel plezier te luisteren vanuit de Poster Enk op ons terras. Hartstikke gezellig. Fijn dat je erbij bent en fijn dat jullie er allemaal bij zijn. Want het zijn heel veel appjes die binnenkomen. Doet me deugd, dan zit ik hier in ieder geval niet voor de bloempotten. En nou ja, was dat zo geweest, dan heb ik het ook gezellig hoor. Maar ja jongens, ik kan mijn zaterdagavond ook anders besteden natuurlijk. Zo is het ook. En er werd net gevraagd, Marcel, hoe waren jouw frikandellen? Die vraag kwam binnen van... Even kijken hoor. Oh ja, hier van Jannie. Jannie die heeft geen frituur, die heeft poffertjes gemaakt. Lekker. Hoe waren de frikandellen uit de oven? Zal ik je eerlijk zeggen, Jannie, die waren verschrikkelijk. Niet verschrikkelijk lekker, maar ik vond ze verschrikkelijk. En weet je waarom? Ik vind sowieso ovenfrikandellen vind ik niks aan. Maar goed, ik had even een andere optie. Maar ik heb de verkeerde uit de schappen gepakt. Want je hebt daarin heb je meerdere versies. En wie dat ooit bedacht heeft... Nou, ik wil niet zeggen dat daar de ergste straf op moet staan. Maar dat mag best eens een hartig woordje met deze meneer of mevrouw worden gesproken. Want wie heeft bedacht om shawarma frikandellen te maken? Gadverdamme. Maar goed, ik heb me niet laten kisten. Ik heb ze allemaal opgegeten. Dus... En je moet toch wat hebben. Jongens, we gaan even wat doen. Ik ga zo meteen een polka draaien en ik ga een prijzenpakket weergeven. Een prijzenpakket met onder andere daarin de Sterren NL Big Shopper. Oh, die is eigenlijk met echo is hier nog veel mooier. Ik ga ChatGPT even vragen om een getal naar me te roepen. En dat moet een getal zijn tussen, laten we doen, 2 en 600. Zou dat gelukken in 1 minuut? We gaan het gewoon proberen, waarom niet? Maar dan heb ik iedereen nodig en die nu zit te luisteren. Daar komt ie. Kijken wat chat zegt. Hallo chat, kun je mij even helpen? Ik wil graag dat je een getal gaat noemen... Oh, ik wil graag dat je een getal gaat noemen tussen de 100 en 600.
1: Tussen de 100 en de 600.
0: Dat zeg ik.
1: Ik kies 382.
0: 382.
1: Ja, dat getal kies ik. 382.
0: Akkoord.
1: Wil je dat ik... Oké. Okay.
0: Nee.
1: Wil je dat ik nog even...
0: Nee, ik wil helemaal niks.
1: Oh.
0: Nee.
1: Oké.
0: Hey.
1: Prima.
0: Ja. 382. Oké, ik zet de klok aan, jongens. De klok van een minuut lang. En in die minuut wil ik 382 appjes ontvangen met het woord polka. Heb jij zometeen het woord polka geappt, dan maak je kans op het prijzenpakket. We gaan dat dus een snel spel. Binnen een minuut, zo vaak als mogelijk, mag je dat appen, het woord polka. En de tijd gaat... Nu in. 60 seconden. Om het woord polka te sturen. Redden we 382 appjes, dan ga ik de polka daadwerkelijk draaien. Redden we het niet. En is er niks verloren, ga ik muziek draaien. En ga ik iemand blij maken die een appje heeft gestuurd met het woord polka. Prijzenpakket. 40 seconden. De teller loopt. En ik kan het hier zien. Real time. Hoeveel appjes er binnenkomen. In de NPO Luisterapp. Die handige NPO Luisterapp. Duik in het kanaal van Sterren NL en stuur me het woord polka. Je hebt nog 20 seconden. De time is ticking. En je maakt ook nog eens kans op een prijzenpakket. Een onmeurig dik prijzenpakket. Met de Big Shopper en andere leuke prijzen. Nog 10 seconden. Tel dat je loopt. 382 appjes moet het zijn. 382. En de tijd staat... stil. Ja. Even kijken of dat gelukt is. En dat is... Heeft er nogal werk van. Oh, zo. Dat is mee, ja, dat worden wel 3 polka's als ik de getallen heb. Jawel, en de rest. Blijf maar doorgaan. Oké. Ik ga polkaatje draaien. Na deze polka krijg je te horen wie heeft gewonnen.

Nou, dat wil je niet voor eigen parochie preken, maar dit was een prima polka van ene zender Obama met de titel Beukum door de Penty. Dat je het even weet. Het is het Piratenuur XXL, waar ik zo meteen nog heel veel verzoekplaatjes wil en kan gaan draaien. Als je suggesties hebt, mag je ze insturen. NPO Luister is de app. En die is net bijna op hol geslagen. Zoveel appjes zijn er binnengekomen voor deze polka. De winnaar van het prijzenpakket is geworden. En ik heb echt gewoon random de vinger op het scherm gedrukt. En het is geworden Charlie. Charlie, jij hebt geappt. Ik heb jou net een berichtje teruggedaan in de app. Met de vraag of je je naam, adres, postcode, woonplaats even wil sturen. Dan stuur ik naar dat adres even een leuk prijzenpakket. Zodra het maandag is dan natuurlijk, hè, want het is nu weekend. En dan ben jij de gelukkige winnaar van dit pakket. Wellicht later nog even wat. Maar dat is maar net hoe de sfeer erbij hangt natuurlijk. Goed, wij gaan eerst eens even door met de muziek draaien van muziek. Want het Piratenuur zit natuurlijk vol met goede piratenliedjes. En we hadden het vorige uur al een lekkere Vlaamse troef. Nou, deze schaart zich er ook onder. Vlaamse charmezanger Wiltura, hier ben ik dan, DJ.

0: de Sunstreams. Hatvee in het Piratenuur. Deze was onder andere voor Teun. Er waren eigenlijk heel veel mensen die dit hebben aangevraagd.
1: Speciaal voor jou.
0: Even kijken, Pirke is erbij. Hoi Marcel, we luisteren vanuit de tuin gezellig. Wil jij je oompie koerieren verdraaien? Groetjes van Peter en Truus uit Bergen op Zoom. Even kijken, Marcel, kan je meisje in spijkerbroeken verdraaien? Oh, dat is wel leuk, hè? Kees alleen even. Jip de Rooij, dankjewel voor je appje. Ga ik zo meteen even fixen na 7 uur, want het Piratenuur gaat ook volgend uur nog door. En het Piratenuur gaat ook door, misschien wel na 8 uur. Maar ja, goed, dat los ligt in jouw handen. Kom ik zo meteen wel even op terug. Oh ja, hier nog een gaatje vrij, zegt Barto voor de Sunstreams. Lieve Frans, nou heb ik bij deze gefixt. En welke polka was er net van de Panty? Wil hem toevoegen aan mijn playlist. Dat was Zender Obama, dat is de uitvoerende artiest. Ik ken hem overigens niet. Zeker persoonlijk niet. En het liedje dat heet, tenminste het polkaatje, Beukum door de Panty. Akkoord. Dan had ik hier nog een leuk verzoekje voor. Rick, die zegt, morgen Marcel, kan jij 300... Zo staat het recht, hè, morgen Marcel, niet dat ik me verspreek. Kun je 300 paardenkrachten draaien van de Don Boderband? Echt een heerlijke klapper, Rick Jansen uit Wiegen. Rick, ik ben het volledig met je eens. En die ga ik nog even opzetten. Tot na het nieuws van 7 uur hebben we meer. Als ik...

0: zware krachten. Ik kan alleen maar zeggen...
1: Luisteraars van Sterren en Al, blijft alstublieft in godesnaam bij uw toestel.
0: Akkoord.
2: Afrotros, de omroep voor ons.
3: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
4: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride, om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als 4e. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden.
0: Zo.
4: Dit was het NOS Journaal.
0: Bedankt.
3: Marcel de Vries.
0: Ja hoor, lekker, want het is...
5: Het is weer weekend!
0: Ja, en dat betekent even gas geven. We zitten in het Piratenuur XXL. We gaan sowieso nog een uurtje door, jongens. En ik heb Kees alleen met Spijkerbroek.
6: De nummer 1, de nummer 1.
3: In Nederlandstalige muziek. NPO.
6: Sterren en
0: En in die Spijkerbroek zit een meisje.
7: Voor de volgende 60 minuten doet de NPO volledig afstand van enige verantwoordelijkheid. Harder geeft ook niks, wij redden onszelf wel.

Dat was een appje van Marco Benders. En Marco zegt, Marcel, kan jij even jouw liefste wens draaien van de Paladijns? Wat is bij deze geregeld? Zeker wel. Het is 12 over 7. Goedenavond. Het is het Piratenuur. Is dit opgenomen? Is dit live? Dit is live, jongens, vanuit mijn prachtige, nou, zo'n beetje vierkante piratenschuur. Maar goed, hey, dat is de achterkant. Daar gaat het allemaal niet om. Het gaat erom wat er uit de boxer komt natuurlijk, zeg ik altijd. Uit de speakers of uit je koptelefoon. Misschien heb je wel oortjes in. Ik weet niet hoe je zit te luisteren. Misschien zit je met een tv aan. Dat kan ook, hè, tegenwoordig. Dat je gewoon radio luistert. Heel veel mensen doen dat via tv. Bijzonder, hè? Eens even kijken, want er zijn best wel wat gezellige mensen erbij. Wie is erbij, dat wil ik altijd weten. Maar nu helemaal, omdat ik toch een beetje in afweging ga. Het gaat zo meteen op de weegschaal liggen, jongens. Want we lopen, het is nu bijna 7:15. Straks naar 8:00 toe. En ga ik dan dat extra uurtje erbij pakken nog tussen 8 en 9. Want dit is al bonus waar we in zitten. Maar wordt het een XXL-bonus? Dat ligt in jouw handen, dus laat me vooral even weten wie erbij is. Dan weet ik in ieder geval dat ik hier niet in mijn uppie zit. Anders had ik net zo goed een Spotify-lijstje aan kunnen zetten. Hè? Op zijn minst, te zeggen. Even kijken, dan had ik een verzoekie en ik ben even kwijt voor wie dat nou ook maar weer was. Want het zijn best wel wat oude appies die ik in het boxje heb zitten. Even kijken hoor, Bobby Prins. Of ik dan sowieso nog even wil draaien voor Edwin. Edwin, dankjewel voor je appie. Ga ik zo meteen wel even draaien. Voor Astrid, voor mijn moeder Astrid, groetjes uit Genderen. Dat ga ik even fixen. Top Marcel dat je nog even doordraait, zegt Jarno. Ik blijf rijden nu in Luxemburg op weg naar Italië. Groeten van Motorboertje. Over het gezellig. Italië. Even kijken, Martijn is erbij. Wil jij dan speciaal voor jezelf een liedje draaien met Ze is verliefd op een frikandel? Ja. Nou, mijn frikandellen van vanavond waren echt zo verschrikkelijk ranzig. Ik ga dat ook nooit weer doen. Frikandellen uit de oven, nou, dat is één. En dan ook nog shawarma frikandellen. Ja, dat was echt de grootste fout die ik heb kunnen maken. Maar goed, het is wat het is. Arianne is ook bij, die zegt, ik zou graag, als ik het goed heb, het piraatje van de Havenzangers of Saskia en Serge willen horen. Het piraatje. Of een piraatje van de Havenzangers of Saskia en Serge. Kijk, dan zeg ik van, doen we deze even. Prachtig liedje van de Saskia en Serge. Way back, lang geleden, toen bel me op, zo heet het.

Bobby Prins en ik bewonder jou op SterrenL Piratenuur. TJ is lekker aan het luisteren in een mooi dorpje. Het harde, hartstikke gezellig. Of ik nog de regenboogmantel heb, nou die heb ik al gedraaid, TJ. Dus wat dat betreft, helaas, pindakaas. Misschien heb je nog een ander verzoekje, mag je altijd insturen. De Vuko's, IJsbeer, ook altijd leuk. Dick, die heeft, wat heb je aan, Dick? Dat lijkt me een vuurton. Dat is een soort vuurschaal, of is het een barbecue? Want als dat zo is, dan, dan staat er wel flink vuur op. Allemachtig zeg. Pascal is erbij, gezellig hoor Marcel. Groetjes uit Zoeterwoude van Pien en Pas. En een fijn hitje van Theo Diepenbrock. Dat wordt altijd gewaardeerd. Theo Diepenbrock is altijd top, hè? Super, kan ik zo meteen nog wel even fixen. Sam Koets is erbij, of ik nog even iets van de Dutch Boys kan draaien. Ik kan nooit weer dronken wezen. En de groeten aan mijn collega's van Trium uit Niekerk. Bij deze gedaan, de groeten. Marja die wil nog een liedje horen van Ad en Karin. Quinn die wil iets van Drukwerk. Slomp die wil iets van Hydra. En Raymond luister lekker mee vanuit Barendrecht. Maak er maar een lekkere XXLLLL editie van, zoals schrijft hij. Oké, heb ik genoteerd. Sophie die schrijft goedenavond. Ja, ik wil goedemorgen zeggen, dat ligt zo in de aardige gewoonte. Goedenavond Marcel, fijne uitzending. We zijn erbij, gezellig buiten met een groene knuppel en wat snacks erbij. Wil jij de zware jongens draaien? Bedankt en de groetjes, hoppa, proost. En Sandy zegt, we zijn er nog steeds bij. We blijven lekker gezellig luisteren. En nog steeds graag iets van de Willio's voor mijn man Gerbert. Kan ik zo meteen wel even doen, inderdaad. Even voor je man Gerbert, de Willio's wil ik dan wel even draaien met een meisje zoals jij. Dat is een mooi plaatje. En dan kom ik even bij een eigen liefhebberijtje die ik ook nog wel even wil draaien in dit XL-programma. Dit piratenuur wat normaal gesproken tussen 5 en 6 is. Maar hey, kijk eens jongens, het is bijna, nou het is 7:50 is het. Wordt dit dan het laatste uur of is dat, pakken we er dan nog een uurtje bij? Vraag ik hier even, zonder enige gêne, even door de radio heen. Heb jij er zin in? Aan de andere kant van de radio? Laat het even weten. Ik kan ook zo meteen lekker zelf op het terras gaan zitten natuurlijk met een biertje. Waar ik ook zin in heb. Laat me weten of we er nog een uurtje bij moeten plakken of niet. Kan in de app. Eigen liefhebberijtje even tussendoor. Dat kan wel even toch. Even drie minuten voor mezelf. Even een klein oppeppertje lekker. Dit is een van mijn all-time favorites. Marieke.

0: Nou, houd hem maar goed vast. De Dutch Boys.
1: Nee, jongens, het is gebeurd.
0: Ja.
2: Ah, joh.
1: Nou, vooruit. Naar hier dan.
0: Nog eentje. Ja, dat krijg ik hier ook door in de app. Of er nog een uurtje aan vastmaat moet. En dat, ja, dat wordt gewaardeerd, zie ik. Geen negatieve berichten. Bianca zegt nog een uurtje aan plakken. Dit is heerlijk, zegt Bianca. Colin zegt nog een uurtje. Pirker zegt ook, doe er nog maar een uurtje of twee bij. Nou, dat denk ik dan niet. Want ik wil echt nog even een drankje doen vanavond. En nou met een drankje op, zeg maar, achter het draaiorgel hier zitten. Dat vind ik ook wel wat. Dus doe maar even zo meteen na de uitzending. Marian zegt, doe er nog maar één uurtje. Nog maar een uurtje, zegt Mark inderdaad. Nog een uurtje, zegt Henny. Ook Marja, nog langer draaien alsjeblieft, zegt Mike. Nog maar een uurtje, kerel, zegt Jeroen. Doe maar, want de tv is niet interessant vanavond. Nou, ik zou je eerlijk zeggen, Jannie, ik kijk eigenlijk bijna nooit televisie. Ja, ik kijk wel eens naar het scherm, maar dan heb ik meer iets van Netflix aan of zoiets. Een serietje of zoiets. Ik kijk eigenlijk nooit lineaire tv, sowieso niet. Nee, bestaat dat überhaupt nog? Doe maar tot 9:30, zegt Mick. Dan ben ik eindelijk thuis van vakantie en kan ik aan de groene knuppels. En hier nog een appje van Rob. Goedenavond.
3: Hey Marcel, ouwe pentybeuker. Lekker aan het barbecuen met sterren op de achtergrond. De groet aan Tamara.
0: Oh, dat was hem. Groet aan Tamara. Bij deze van Rob, die aan de barbecue zit. Lekker man. Of zit je met Tamara aan de barbecue? Dat is heel gek, hè? Dat je via mij de groeten doet. Niesje is erbij. Doe nog maar een uurtje. Je kunt het volhouden. Ja, natuurlijk kan ik het volhouden. Dat is geen probleem. Ik heb wel vaker voor hetere vuren gestaan. Demis is ook bij. Nog een uurtje. Groetjes uit het zonnige warme Venlo met Demis en Daisy. En onze zoon Jax Gyro. Wat mooi. Of Jairo. Ja, Gyro. Vind ik mooier. Hey Marcel, gezellig. Ga nog maar even door. Groetjes Berg op Zoom. Gezellig Marcel. Top dat je het doet op je vrije zaterdagavond. Ja, dat is het inderdaad wel, Johan. Dan krijg je niks extra's voor betaald, hè. En dat hoeft ook niet. Marja zegt, ja, na vanavond ga toch met vakantie. Alvast een fijne vakantie. Nee, Marja, ik ga nog niet met vakantie. Ik heb nog een week. Ik zit nog een week lang in de ochtendshow. Nou, ze zitten er nog heel veel meer appjes in de box. Over een uurtje doorgaan van Lutje, Yannick, opa, Kruimeldief, alias Frans Martens, Niels. En Sasje uit Oosterhout, die wil graag de poes en buurman Skater horen van de Evening Stars. Het appie is als volgt. Ik ben er ook nog steeds bij samen met mijn vrouwtje naar het Piratenuurtje aan het luisteren. Vanuit Oosterhout zou je deze kunnen willen draaien van de Voortak. Ah, oh, je wilt de Voortak-versie horen. Och, nou dan moet ik eventjes... momentje, dan ga ik even hier in het archief. Want ik heb mijn eigen archief hier, dus ik zit thuis in mijn eigen studiootje. Want dat is een andere versie van de Poes en Buurman Skater. Kijk ook, Poes. En die heb ik reeds gevonden. Oh, dat is wel leuk dat je die aanvraagt, want meestal draaien we inderdaad de versie van de Evening Stars. En dit is die van de Voortak. Luister.
4: Onze poes en buurman Skater maken het iedere avond later. In de tuin, bij ons in de tuin. Ik gooi de laatst met mijn

En als ik de trommels hoor op SterrenNL. Piratenuur XXL op deze zaterdagavond. Ik weet niet wat je allemaal op de planning hebt. Of misschien wel helemaal niks. Ook lekker. Gewoon kijken wat je, ja, waar je zin in hebt, zeg maar. Misschien lekker in de tuin hangen met een drankje erbij. Ik zag ook al wat mensen in de app die naar een kermis gaan vanavond. Ook lekker op een zaterdagavond. Met goed weer. Lekker, hè? Heerlijk, man. Even kijken, want er zijn nog best wel wat appjes die ik even moet beantwoorden. Ik kan ze nooit allemaal draaien, maar ik doe wel mijn best. En je mag ze ook gewoon blijven aanvragen, hoor. Ik pak random even wat hier en daar, wat verzoekjes even eruit. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wordt aangevraagd door Gerry bijvoorbeeld, van het Cocktail Trio. Of ik de Marlins wil draaien voor Mick, Alibaba. Ad van Horen, zolang de wielen blijven draaien. Tigo Elshoff, dankjewel voor je appie. Frans is erbij, wat een heerlijke muziek, zegt Frans. Topper, gaan ze door nog even. Ik doe mijn best. Chris die zegt, vind je baas het ook goed, Marcel? Nou, het mooie hiervan is, kijk, het blijft piraterij. En het is echt oprecht. Ik heb dit met niemand overlegd. Het enige met wie ik het heb niet overlegd... maar ik heb even gevraagd aan iemand van onze redactie. En dank daarvoor, Martijn, zeg ik even bij naam en toenaam. Voor de hulp, want ik kreeg al wat vragen van mensen die zeiden van, ja, leuk dat je XL-uurtje doet. Maar als je dat doet iedere keer, als je een uurtje extra doet, is dat tweede uur kunnen we niet terugluisteren in uitzending gemist. Dus ik dacht, hé, maar hoe kan dat dan? Nou ja, dat is ook wel logisch, want de programmagids die zegt natuurlijk dat er maar één uur is. En dat zou voor vandaag ook zijn. Dus ik heb nu al even gevraagd bij mijn goede vriend en collega Martijn. Zeg, wil jij die programmagids even uitbreiden, zodat iedereen die dit terug wil horen, die kan het ook terug horen. Straks als dit programma is afgelopen, kun je een uitzending gemist, kun je terugluisteren. Voilà. Even een tip van Flip. Klein beetje advies van de Vries. Bij deze. Doe nog maar even één uurtje. Volgende week, om even te vieren dat jij volgende week alleen bent, zegt Albert uit Gramsbergen. Dankjewel. Groet uit Aldebekoop. Goed bezig, Marcel. Dankjewel. En ook Leon is erbij. Doe nog maar een uurtje. We zitten namelijk te genieten. Gaan we dat doen, toch? Lekker op zaterdagavond. Verzoekjes, welkom. Gooi ze maar even in de app. NPO Luister. Doe ik even een lekker zomeravondliedje. On Kenyon.

0: zomer op je radio. Zomer op de nummer 1. NPO Sterren NL. Het ritme van de zomer.
1: Zet die plaat af.
2: Dat kan niet.
1: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

0: Hey. Dit was het cocktail trio en wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? En als je een koptelefoon op hebt of oortjes in, dan word je helemaal knettergek. Want dat was in de tijd dat ze hadden net stereo uitgevonden. Stereo, kijk. Je hebt mono, je hebt stereo. Mono, dan is alles gelijk, zeg maar. Dan heb je op links, op rechts, heb je precies hetzelfde geluid. En in stereo, dan is dat anders. Dan heb je dat stereo geluid. En dan, ja, dat. Tegenwoordig hebben we natuurlijk veel meer dan stereo. Maar toen op een gegeven moment dachten ze van, ja, maar hoe maken we dat dan? Hoe maken we dan dat stereo, dat die liedjes ook in stereo zijn? Weet je wat? We zetten het ene instrument zetten we op de ene kant en het andere instrument zetten we op de andere kant. En dan krijg je, als je dat hoort, dan klinkt dat zo gek. Zeker als je een koptelefoon of oortjes in hebt, dan word je helemaal knettergek. Maar goed, dat was...
1: Das war einmal.
0: Dat was Cocktail Trio en wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Nou, laten we die jukebox zo meteen nog even een uurtje doorlopen met piratenhitjes, de ja of de nee. Laat me dan nog snel even weten wie helpt mij in de overtuiging om dat zo meteen nog een uurtje door te trekken. Om dat XL-piratenuurtje nog echt XXL te maken. Met een extra 60 minuten, dat zou best kunnen. En wat zou je dan willen horen? Laat het weten, want Matthijs heeft ook een verzoekplaatje. Ze zijn er nog, de verzoekplaatjes. Lekkere nummertjes hier op de camping. En daar horen we graag toch even iets van Jannes. En ik had eerder deze avond inderdaad een verzoekje ook van Jannes. Of voor Jannes. En ik dacht, ja, maar als we nou eens even echt een piratenliedje draaien van Jannes. Want dat bestaat gewoon, hè. Ja, niet alles van Jannes schaart zich onder de piratenmuziek. Sommigen denken van wel, maar dit is wel een echte. Altijd als je denkt.

Deze was voor Edwin. Die zegt, zou je misschien adieu mijn kleine Paloma willen draaien? Nou, het is adé, maar het zit dicht bij elkaar misschien. Een autocorrectie, dat zou kunnen. En de groetjes uit Moergestel. Dankjewel Edwin voor je verzoekje. Bij deze afgevinkt en wel, dat hebben we maar weer gedaan. Vind je niet? Zometeen na 8 uur. Zal ik dan nog een uurtje doorgaan, jongens? De ja of de nee? Laat me dat even weten in de app. Dan kom ik daar zo meteen nog even op terug naar de volgende plaat. Oh ja, ik ben ook nog op zoek misschien nog naar een zomers plaatje of eentje met een Frans tintje. Want Melanie stuurt, hoi Marcel, groetjes van de camping aan de kust in Bretagne. We zijn heerlijk aan het barbecuen met al het lekkers van de Bretonse kust. En de binnenlanden hier, heb je nog een leuk zomersplaatje of eentje met een Frans tintje? Nou, laat me weten of daar nog eventueel wat leuke suggesties voor zijn. Ik wil eigenlijk nog even eentje draaien, die had ik al beloofd. Ik denk, ja, voordat ik ga stoppen of nog een uurtje doorga, wil ik hem sowieso afvinken voor mezelf. Dat is een liedje van The Easy Sounds en Hanne, Hanne, Hanne.

0: zeker niet. Easy Sound en Hanne. Ja, dit geldt. Een liefhebberijtje. Ik heb hier gewoon met het liedje dat Hanne, dat blijft de hele tijd in je hoofd hangen. Alsjeblieft. Het is 8 uur geweest, jongens. En we zijn nog in de ether. Dus we zijn er nog niet uitgeknald door wie dan ook. Dus wat dat betreft zou het wel kunnen. Dus ik zat al een beetje in conclave. Met mezelf conclave. Dat doen dan de kardinalen ook bij... De pausverkiezing. De conclave. Maar ik heb... Er komt ineens witte rook uit de keet hier. Hier uit de piratenschuur. We doen er nog een uurtje.
1: Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotia, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel.
1: Marcel de Vries.
0: Ja hoor, die denkt het is

0: Franstalige muziek. NPO. Sterren en
1: El. En voor TJ Linda Snoei.
2: Voor de volgende 60 minuten doet de NPO volledig afstand van enige verantwoordelijkheid. Ah, dat geeft ook niks. Wij redden onszelf wel.

zag toevallig dat Bas Nijhuis, de scheidsrechter, dat hij ook op Marveld zat op de camping. Dat was denk ik redelijk bij hem in de buurt hoor, in het oosten van het land. Dit was het huisorkest van Marveld. En het legendarische Sla hier je tent maar op. Luisteraars, vrienden, vriendinnen, goedenavond. 7:55. Den daar zitten we nog steeds. Want ja, het piratenuur XXL is niet XXL. Als je er nog wat uurtjes bijpakt na 6 uur. Nou, daar zitten we inmiddels. Dit is het 4e uur, denk ik, zo'n beetje. Hè? Ja, dan is het. Nou, denk dat het hierna ook wel. Dan is het ook wel klaar, jongens. Want ik moet niks, maar ik wil zelf ook nog een drankje drinken. Het is ook mijn zaterdagavond en ik zit hier echt volledig het vrije wil. Je mag het best weten, ik krijg hier geen cent voor betaald. Dit is echt puur hobby, liefhebberij. Ja, hoe je het maar wil noemen. Maar na dit uur dan denk ik, nou, ik wil nog eventjes hier buiten lekker even op het bankje zitten. Even een drankje doen en dan heb ik ook nog wat aan mijn zondag. Toch? Jarno is erbij, die zegt, Harre Vries, goedenavond. We zijn er ook al de hele uitzending bij, live vanuit de Keet, waar mijn zus haar 21ste diner houdt. Een diner? Echt waar? Ik sta achter de bar, zegt Jarno. Kan je voor mij misschien, ik haal er met mijn brommer op van de Dutch Boys even draaien? We hebben de Dutch Boys al gedraaid, dus dat moet even wat anders worden dan. Anders wordt het wel veel van hetzelfde, denk je niet? Lekker Marcel, nog een uurtje. Gaan ze door. Groeten van Jeroen vanaf Harskamp. Even kijken. Linda is ook bij. Gezellig dat je nog een uurtje doorgaat, Marcel. We luisteren met heel veel plezier naar alle mooie piratenhits. Groetjes van Linda. Ron die zegt groet aan alle truckers van Zwaluw Logistiek. Peter die doet even een grapje. Die zegt, we horen je niet meer. Nou, dat ligt waarschijnlijk dan aan je radio. Of het is een grapje. Ron zegt, doe jij je best, doen wij de rest. Proost, adieu, afknijpen en droogzwaaien. Zeker wel, nou, dat proosten doen we zo meteen om 9 uur wel even. Even kijken, dan heb ik hier nog een appje van Gerbert. Die zegt, beste Marcel, als je dit kan draaien, vinden we, / ben je echt een topper. René van Kuik met Ik dronk en vergat. René was in de tijd van de piratenbals hier in West-Brabant een veelgevraagd piratenartiest. Het nummer is een paar jaar geleden weer uitgebracht door Frank Verkooyen. Maar graag horen we die van René van Kuik. Dan moet ik even zoeken in mijn platenbak. Ga ik eventjes mijn best voor doen. Kom ik op terug. Dan gaan we nog even een liedje draaien voor Dave. Dave wil graag Mood and Fun met Naar Veenhuizen. En ik ga zo meteen even een spelletje met je spelen, want ik wil nog even wat weggeven. Even een klein snipperhitje maken we ervan. Een klein hitflitsje. Maar eerst Mood and Fun.

0: De Coldside Duo met z'n tweetjes. En Yvonne. Maar dat was er eigenlijk al achter, want dat werd meermaals gezongen. Yvonne. 8:50. Smakelijk als je lekker aan een versnaperingetje zit. Het zij met of zonder iets van alcohol. Maar een happie en snappie ernaast. Lekker, het is ook zaterdagavond, jongens. Laat je een beetje gaan. Een beetje genieten van het leven, vind je niet? De 1e van augustus met een Piratenuur XXL. En ik wil nog even wat weggeven. Ik wil gewoon even een klein prijsje even weggeven. Ik heb gewoon zin in. Wat leuke dingetjes. Even in een pakketje. Gewoon even een verrassingspakketje. Laat het over je heen komen. Of in ieder geval door de brievenbus heen. Ik ga een hitflits met je doen. Eigenlijk een piratenhitflits. Dus ik laat een klein stukje horen uit een piratenliedje. En je moet even raden wat het is. En dan kan ik even wat weggeven aan iemand die het goede antwoord heeft. Dat is eigenlijk heel simpel. Het is ook gratis en je kan makkelijk meedoen via de NPO Luisterapp. Als je maar even in het juiste kanaal zit. Het kanaal van SterrenNL, het donkerblauwe kanaal. Als je in de NPO Luisterapp zit, dan kun je namelijk naar alle radiozenders van de publieke omroep luisteren. Daar ben je vrij in natuurlijk. Sowieso ben je overal vrij in. Maar als je ons even kiest, donkerblauwe kanaal, daarop bericht drukt. En het antwoord geeft op de vraag, wie hoor je en met welk liedje? Dus titel en artiest.
1: Hitflits. Mooie woorden.
0: Ja, gaat snel, hè? De hitflits van dit Piratenuurtje XXL. Met een klein fragmentje van een hele bekende piratenplaat. Dat kan ik wel zeggen.
1: Hitflits. Mooie woorden.
0: Mooie woorden. Ja, maar wie zong dat? En hoe heet dat plaatje eigenlijk? Ik wil wel dat je de juiste titel geeft. Want dit is toch wel eens eentje met een titel die mensen niet goed hebben. Dus je moet hem echt even. Hij heeft namelijk ook nog een subtitel. Die hoef ik dan niet. Maar ik wil wel de juiste titel. Dan wordt het misschien ook nog een beetje ingewikkeld. Maar dan, je mag er ook best wel wat voor doen.
1: Hitflits. Mooie woorden.
0: Mooie woorden. Nou, laten we even weten. NPO Luister, daar mag je het antwoord doorgeven. De naam van de artiest en de titel. De juiste titel van het liedje. Ik ga er nog niks meer over zeggen. Ik ga nog even een verzoekplaatje draaien. Want deze stond al een tijdje op de lijst. Om te draaien. Het is een lang liedje, maar het is een lekker luisterliedje. Er zit een heel verhaal in. Duurt 5 minuten en is van Johnny Kendall. Het heet Camouflage.

0: Camouflage, Johnny Kendall op Sterren NL Piratenuur. Er komen heel veel antwoorden binnen voor het hitflitsje. Piratenhitflitsje wat ik heb met het volgende fragment. Hitflits.
1: Mooie woorden.
0: Ja. Ja. Dat is mooie woorden. Mijn Mercedes, zegt Johan. Daar heb ik helemaal niks aan. Dat is niet goed. Mooie woorden van Jannes, zegt Nout. Nee, is ook niet goed. Armand met mooie woorden. Nee, is het niet. Even kijken. Dan zat hier nog wat. Appie en Hendrik, is het? Appie en Hendrik? Nee. Hem en ex. Dat is Kanjer van een meid van Jannes. Is het dus ook niet. Wat is het wel?
1: Hitflits. Mooie woorden.
0: En nu kom ik even. Want Armand met vrijheid is een volgetankte Mercedes is ook niet het goede antwoord. Ik moet echt het goede antwoord. Er moet een goede benaming zijn van dit liedje.
1: Hitflits. Mooie woorden.
0: Mooie woorden. Het goede antwoord mag je insturen. Naam van de artiest en de titel, de juiste titel van het liedje, mag je insturen voor een goed gevuld prijzenpakket. Dit is Silvertop. Ik ging

0: vind ik dus dit een topplaat. Ja, het vind ik echt een topplaat. Het is een band uit Nederland, uit het Gooi, uit het midden van Nederland. Teenager. Hebben ook maar één hitje gehad en dat heette dit Baby Hold On. Ligt hier ergens thuis nog in de kast op een singeltje. Prachtig plaatje. Ja. 8:55. Goedenavond is het. Het is het piratenuurtje XXL. We zitten in de finale, jongens, dat wel. We hebben nog een klein spelletje ook tussendoor. We hebben nog de oplossing nog even te gaan. Dus, ik geef je nog even een minuutje of... 8. Dat was... Ik deed geen scheet, hè? Niet dat je denkt, wat zit hij nou aan te doen? Minuutje of 8. Ik zat even een beetje te denken, wat gaan we doen? Ik ga nog 2 liedjes draaien en dan na die 2 liedjes... dan maken we even een winnaar of winnares bekend. Een hij of een zij met het goede antwoord op de vraag... wie hoor je en welk liedje? Juiste titel wil ik.
1: Mooie woorden.
0: Mooie woorden. Nou, heel veel geven door Armand. Met vrijheid. En ook vrijheid is een volgetankte Mercedes. Of hier Leon bijvoorbeeld die zegt... vrijheid is een volgetankte diesel van Armand. Is het ook niet. Maar ook niet vrijheid en dan tussen haakjes volgetankte Mercedes. Is niet de juiste titel. Ik wil wel voor een goed prijspakket, wil ik ook een goed antwoord. En dat mag je doorgeven in de NPO Luister-app. Want daar ontbreekt bij heel veel mensen, ontbreekt er nog iets. Ja, en nu ga je misschien nadenken. Denk je, maar wat doe ik dan fout? Ah, je kan een klein googeltje doen, maar het liedje heet toch echt anders. En ik leg straks wel even uit waarom.
1: Hitflix. Mooie woorden.
0: Mooie woorden. Nou ja, we zijn al heel net op weg. Ik heb je al een beetje geholpen natuurlijk. Mocht je het goede antwoord weten, dan mag je het insturen in de NPO Luisteren. Paar minuutjes nog, piratenuurtje met nog zeker een paar leuke liedjes. Waaronder deze van Frank en Mirella. De melodie van Give a Little Love. Geef een beetje meer om mij.

0: trek zoveel van je.
1: Dat was de Brok, Theo Diepenbrok. En als een lading dynamiet in het Piratenuur XXL. Wat zo'n beetje op een einde loopt, jongens. Nog een kwartiertje in het Piratenuur. En dan geef ik er zo meteen de brui aan. En ja, wat mij betreft is het meer nooit vol genoeg. En zouden we nog door kunnen gaan tot middernacht. Maar ja, ik wil zo meteen ook lekker eventjes. Gewoon even een slaapringetje pakken. Ik pak er zo meteen even eentje. Ik sla er eentje onder de beugel vandaan. Dan weten jullie wat ik heb. Genoeg daarover gezegd. We gaan eens even naar wat appies toe. Want ja, wat is nou het goede antwoord geweest op de vraag: wie horen we en hoe heet dat liedje nou?
2: Hitflits. Mooie woorden.
1: Ja, mooie woorden. Ja. Wat is het? Zal ik het verklappen? Dan hebben we ook gelijk, gaan we naar een winnaar toe. En die noem ik even bij naam. Niet met toenaam, want dat zie ik allemaal niet. Ik zie alleen de voornamen meestal in de app. Het liedje is van Armand. Armand, schrijf je dan inderdaad. En het liedje heet Vrijheid. Maar nou komt het. Vrijheid 2. En dan tussen haakjes kun je nog zeggen, is een volgetankte Mercedes. Dat gaf onder andere door, en het waren er heel veel die het wel goed hadden hoor, maar ook heel veel die er echt naast de boot pisten. Joelle. Ik ga Joelle blij maken. En Joelle, even kijken. Joelle 2013. En dan nog een e-mailadres heb ik hier staan. Joelle, als jij je naam, adres, postcode, woonplaats, de hele ramtam even wil appen in onze NPO luisterapp, dan zorg ik er even voor dat je even wat leuks krijgt opgestuurd. Ja, het is dus Vrijheid 2. En waarom? Er is al een Vrijheid. Ik denk dat ze ergens een foutje hebben gemaakt met platenlabel. Maar als je namelijk op bijvoorbeeld streaming gaat kijken, dan kun je dus ook nergens dat liedje vinden. Vrijheid is een volgetankte Mercedes. En als je nou gaat naar een website die het echt wil, echt weet, en want ongetwijfeld zullen er nu ook bedweters aan de andere kant van de radio zitten, die zijn er altijd, die zeggen, nee, maar dat is net even anders. Kijk maar eventjes op Discogs. Daar kun je altijd mooie plaatjes kun je daar ontdekken. En daar kun je even googlen naar Armand. En daar staat er Vrijheid 2 is een volgetankte Mercedes. Van het label Sky Marlstone. En dat komt uit 1985. En het liedje staat dus nergens op de streaming. Dat is een mooie aangelegenheid om hem toch even te draaien. Want ik heb hem wel. Geschreven overigens door Dick van Altena. Weet je het even?

0: zijn.
1: Rommy, de stem uit de Friese Wouden. De stem van de Friese Wouden, kunnen we wel zeggen. En achter de horizon. Sandy die neemt al afscheid. Die zegt, nou Marcel, dit was wel hartstikke leuk. Bedankt voor de XXL-uitzending. Fijn weekend en tot maandagochtend. Groetjes van Sandy. En Ronald van Hal zegt nog, 4 keigezellige uurtjes gehad. Voorbijgevlogen voor herhaling vatbaar. Marcel, fijn weekend gewenst en tot maandagochtend. Jazeker, ja. Maandag dan geen piratenuurtjes, maar wel af en toe een piratenplaatje. Natuurlijk, want dat hoort ook in de ochtendshow. Zo. Dit is de ene laatste liedje van The Walkers uit Limburg. Deden heel veel Engelstalig. Maar dit was moeder, waar is het loeder?

Ja, je moet maar eens opzoeken. Ze hebben heel veel leuke liedjes gemaakt. Jack of Diamonds onder andere. En nog heel veel meer liedjes. The Walkers. En dit waren ze met Moeder Moeder. Waar is dat loeder? Zat er destijds bij, ik dacht, Telstar. 8:55. En daarmee komt er een einde aan dit Piratenuur XXL vanaf 5:00 vanmiddag. Met heel veel liefde, plezier, passie. En al wat niet meer heb ik dat voor jullie hier gemaakt. Maar wel met jou. En dat is dus het mooie aan dit Piratenuur. Dat wil ik er toch even bij zeggen. Het voelt toch wel als een family. Een happy family is het. Ja, geen chagrijnen. Allemaal liefhebbers van leuke, gezellige muziek. Geen gedoe. Gemütlich, zullen de Duitsers en de Oostenrijkers zeggen. Gemütlich, ja. Maar dat is toch zo. Ik wil jullie vanuit de grond van mijn hart dan ook bedanken voor het samen zijn hier op Sterren NL tijdens deze Piratenuurtje. Zometeen na 9:00 gaat de zender niet uit. De zender blijft altijd aanstaan. Er is altijd muziek. Alleen gewoon weer back to basic. Zoals we normaal ook doen met de beste hits. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek. En vanaf maandag dan tune ik er weer in met de ochtendshow. En draai ik af en toe inderdaad ook wel eens even een piratenplaatje. Omdat ik ja gewoon liefhebber ben. En nou, dat al van niet meer zijn. Ik wens jullie allemaal een fantastische zaterdagavond, jongens. Ga genieten. Ga lekker wat doen waar je zin in hebt. Het is hopelijk je vrije weekend. Ik ga dat namelijk ook doen. Ik had nog wel even door kunnen gaan. Maar wat ik al zei, ik wil ook graag eventjes genieten van mijn zaterdagavond nog. En misschien een biertje en een wijntje en een hapje en een snapje. Je weet het, je kent dat allemaal wel. Nou, dat. We spreken elkaar weer. Nogmaals, dank voor deze gezelligheid. En ik doe er nog even eentje van de band Stamvast. Zonnig liedje. Het gaat over Mexico. Maar goed, daar hoef je niet naartoe te gaan, want het is hier binnen onze eigen landsgrenzen ook prima te doen. Fijne zaterdagavond. Geniet van en met elkaar. Tot maandagochtend.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers er op af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Wannick Sampersen met het NOS-journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. De vliegtuigjes storten neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zag haar liggen in de zon, bikini, bini, kleine kon. Ik zeg, ik kom er lekker even bij. Midden op het hete strand, pakte ze de zonnebrand. Deed een kwakje op mijn hand.
1: Mooi meisje!
0: Zo had ik haar ingesmeerd en nog even omgekeerd. Olie op haar billen, alle

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stil.